0: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. De Pride in Amsterdam in Nederland is de voorbije dag zonder grote incidenten verlopen. Er zouden ongeveer 500.000 bezoekers zijn geweest in de stad. Na de aanslag vorige week op de Pride in Berlijn waren er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rob Jetten, de eerste openlijk homoseksuele premier van Nederland, zei dat de Pride-evenementen belangrijk blijven.
1: Ja, we zien natuurlijk de afgelopen jaren in binnen- en buitenland dat er meer sprake is van discriminerende wetgeving, van onveiligheid op straat, een heel guur online klimaat. En dan ook die aanslag in Berlijn. Ik denk dat het daarom extra belangrijk is om vandaag hier te laten zien dat we in Amsterdam op zo'n geweldige manier World Pride kunnen vieren. Ja. Maar dat we ook allemaal opstaan en ons uitspreken als we homohaat zien. En ook als overheden meer doen om het te bestrijden. Dat doen we in Nederland met het nieuwe kabinet. Maar ook door in het buitenland mensenrechtenactivisten te helpen.
0: In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En Sébastien Ogier is tijdens de rally van Finland gecrashed met zijn wagen. De 9-voudige wereldkampioen ging tegen hoge snelheid van de baan en raakte een aantal bomen. Ogier werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, een co-piloot met een ziekenwagen. Het team van de rallyrijders liet later nog weten dat het ondanks de crash vrij goed met hen gaat. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss-cross Amsterdam.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. In Moskou in Rusland was er de voorbije avond een bomaanslag in een restaurant. Dat beweren de Russische veiligheidsdiensten. Er kwamen 3 mensen om het leven en er vielen ook 21 gewonden. Volgens de veiligheidsdiensten zou een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing hebben gebracht. Na de explosie brak er ook brand uit. Het is nog niet duidelijk wie de aanslag zou hebben gepleegd. Op sociale media wordt gesuggereerd dat in het restaurant een privéfeest werd georganiseerd voor een hooggeplaatste generaal van het Russische leger. In de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Wilaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
1: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en over het nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En in Genk in Limburg heeft de brandweer de voorbije avond een grote brand in een weide moeten blussen. Een oppervlakte van zo'n 3 hectare ging in vlammen op. Door de wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer kon de brand onder controle krijgen, net voor enkele nabijgelegen huizen bereikt kon worden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: life sing.
1: Make life sing.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroomstoring. In 5 van de 15 provincies in het land zit de bevolking zonder stroom. Onder meer ook de hoofdstad Havana is getroffen. In Cuba zijn er regelmatig stroomstoringen. Zo is vorige maand nog het elektriciteitsnet in heel het land enkele keren uitgevallen. En die storingen duren soms ook dagenlang. Cuba heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar er is ook een groot brandstoftekort in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer. Temperaturen dan tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Misantroop, was niet voor de liefde van mijn minksen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, gaat beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Peru zijn 11 Europese toeristen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeval. Volgens de Peruaanse regering gaat het om toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de twee piloten van het toestel kwamen om het leven bij de crash. Het toeristenvliegtuig stortte neer bij Nazca in het zuidwesten van Peru. Daar maken veel toeristen een vlucht over de beroemde Nazca-lijnen. Die tekeningen in de woestijngrond zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er is een onderzoek geopend naar het ongeval. Het is niet de eerste keer dat er een toeristenvliegtuig neerstort bij Nazca. 4 jaar geleden kwamen nog enkele Nederlandse toeristen om het leven bij een gelijkaardige crash. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende mensen om het leven gekomen bij een schietpartij in een fastfoodrestaurant. Er zouden ook verschillende gewonden gevallen zijn, maar het is voorlopig nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. Volgens de politie zou ook de schutter overleden zijn, maar over zijn motief is nog niets bekend, zegt deze politiecommissaris.
1: What I can tell you at this time is this, is that we've had a shooting at the In-N-Out location that has resulted in fatalities. I don't have the exact number confirmed. The suspected shooter in this incident is deceased. He was nearby on the scene there, and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt opnieuw voor de snelle uitbreiding van de ebola-epidemie in Congo. Volgens de organisatie gaat het om de grootste uitbraak ooit in het land. Het aantal besmettingen groeit zeer snel tot ruim 3600 bevestigde gevallen, maar experten vermoeden dat het werkelijke aantal besmette personen nog veel hoger ligt. Er zijn ook al bijna 1600 doden geteld. Het is al de 17e ebola-epidemie in Congo intussen. Deze uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor er voorlopig geen vaccin of behandeling bestaat. En in de Verenigde Staten heeft het Inoptus Solar Team van de KU Leuven de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een 8-daagse wedstrijd voor zelfgebouwde zonnewagens. In totaal deden 40 teams mee. De voorbije avond of gisteravond eindigde de 4000 kilometer lange wedstrijd in de Amerikaanse staat Texas. Robbe Willaert, een van de leden van het team van de universiteit, was blij met de overwinning.
2: We hebben hier een heel jaar lang met het team het onderste uit de kan gehaald en heel hard voor gewerkt. Dus we zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Dus ja, het resultaat van een jaar alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Dus vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer, temperaturen dan tot 32 graden. Meer op veertienieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de eerste berichten van de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief doen ontploffen hebben. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Volgens onbevestigde berichten was er een privéfeest aan de gang, mogelijk van een belangrijke generaal uit het Russische leger. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. Het toeristenvliegtuig vloog over de beroemde Nazca-lijnen. Die mensen tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond. Ze zouden duizenden jaren oud zijn en staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een team van ingenieurstudenten van de KU Leuven heeft de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor voertuigen die op zonne-energie rijden. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer van de staat Minnesota in het noorden naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt een van de 30 studenten, Robbe Willaert.
1: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar. Alles geven, ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
0: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. Meestal zonnig vandaag, in het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen blijft het draaglijk aan zee, rond 25 graden daar opnieuw. Maar dan kan het in het binnenland tot 36 graden worden. 's Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Russische hoofdstad Moskou is een aanslag gepleegd op een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen om het leven gekomen. Er vielen ook 21 gewonden. Volgens de politie in Moskou zou een vrouw een zelfgemaakt explosief hebben doen ontploffen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit en wie de slachtoffers zijn. Mogelijk was er in het restaurant een belangrijke generaal uit het Russische leger aanwezig. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren het toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash omgekomen. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn immense tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het beste zien vanuit de lucht. Het is onduidelijk of er nog migranten in Ceuta zitten, de Spaanse stad die grenst aan Marokko en waar deze week plots massaal migranten binnenkwamen. De Spaanse regering zei gisteren dat de meesten al teruggekeerd zijn naar Marokko, maar volgens het lokale bestuur zitten er nog duizenden in Ceuta. En daar is ook Mieke Strinks.
1: Wij zagen gisteren in elk geval tot laat 's avonds nog groepjes migranten naar Marokko terugkeren bij de grensovergang. Er zijn dus zeker nog mensen daar, maar de gebeurtenissen in Ceuta worden meer en meer politiek brandmateriaal in dat toch al sterk gepolariseerde Spanje. Gisteren kwam de rechtse oppositieleider Feijóo er op bezoek, die felle kritiek uitte tegen de linkse regering Sanchez. Gisteravond kwam een neonazi-groep de gemoederen nog wat ophitsen, maar tot rellen is het uiteindelijk niet gekomen. En vanavond komt de leider van de uiterst rechtse partij Vox langs, die daarvoor een reis naar Latijns-Amerika onderbreekt.
0: Gisteren vroegen 22 Europese leiders, ook onze premier Bart De Wever, in een open brief aan de Europese Commissie om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen. Overmorgen wordt de situatie in Ceuta besproken door de Europese ministers van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft vannacht opgetreden op het World Pride Muziekfestival in Amsterdam. En ze had de Australische zangeres Kylie Minogue als verrassingsgast meegebracht. De 2 zangeressen zijn heel populair bij de Holebi-gemeenschap. Amsterdam is dit jaar gaststad van de World Pride, een groot evenement van de wereldwijde queergemeenschap. De botenparade gisteren trok 500.000 bezoekers en dat is zonder incidenten verlopen. Meestal zonnig vandaag. In het oosten wat stapelwolken. We halen tussen 25 graden aan de kust en 27 tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar dan kan het in het binnenland al tot 36 graden worden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Evelien de Bakker.
3: Focus op zondag. Het zonnige weer gaan we ook weer mee hebben. Dan gaan we de rest gewoon zeer easy doen. Sigala gaat direct volgen.
2: The official sound of summer.

0: Sigala met Easy Love. Officieel heet die kerel Bruce Fielder. Dus ik dacht, hoe komt hij ooit aan Sigala? Blijkbaar is dat de naam of de achternaam toch van zijn overgrootvader. Amos Sigala. Voilà, weet je ook hè, op deze zondagochtend. Een zondagochtend is meestal een dag voor mensen met heel veel slaap. Ik zit weer al in het andere team. Als je vaker luistert naar M&M Throwback, dan weet je dat ik wel vaak in het team slaaptekort zit. Maar ja, bol, een trouw gehad. Straks heb ik ook nog een verhuis, dus het is echt hard gaan. Maar jij zit misschien ook wel in team weinig slaap. Misschien ook een trouw gehad, wie weet. We zijn dan toch al minstens met twee. Maar het is altijd gezelliger samen, je weet het. Dus kom er gerust bij en toon het in de app van M&M. Dan kan ik straks ook effectief bewijzen dat het niet gewoon jij en ik is. Als er echt zo'n hele bende stuurt, dat is gewoon veel leuker. Hè, mannetjes. Zeker op zondagochtend, 7:08. We gaan er niet flauw over doen. Er zijn leukere plekken om te zijn dan niet in je bed op dit moment. Dus, een goede morgen. Een update over je zondag, je werkdag, je vakantie op dit moment. Tik het nu in de app van M&M. Dat kan gewoon met een foto. Dat kan met een berichtje. I leave it up to you. En ondertussen gaat Whitney Houston aansluiten op deze zondagochtend met How Will I Know. Goedemorgen.
1: M&M. Wakker met de bakker.

0: moet helemaal tot het einde. Deze Mika, Grace Kelly. En ondertussen is het echt al zalig om te zien dat om 7:15 op zondagochtend heel veel mensen sturen dat ze op dit moment ook een slaaptekort hebben. We gaan er straks eens door, dus als je zelf nog input hebt met veel of weinig slaap op deze zondagochtend, let's go, laat maar komen. Ik zat gisteren dus op een trouw van twee fantastische mensen, van Shawnee, van Tristan. Ik vraag mij zeer hard af, zijn die op dit moment nog in leven? Dat is altijd zo de grote vraag. Als je iets vroeger vertrekt op een trouwfeest, wij rond 2 uur vertrokken, dus... Ja, dat zegt genoeg, denk ik. Als jij volgende week ook misschien wel slaaptekort wil hebben op een zondagochtend, dan kan dat. Ik ga dat regelen voor jou, want ik heb tickets voor David Guetta, een duo-ticket voor On The Beach. Dat is op het strand van Zeebrugge. En jij kan daar volgende week zaterdag bij zijn op onze kosten. Dus stay tuned hier in M&M Throwback. Straks na 9 uur ga ik dat heerlijke duo-ticket, het allerlaatste trouwens, weggeven en misschien wel aan jou. Een zondag zou een zondag natuurlijk niet zijn zonder sport. Gisteren hadden we dat ook natuurlijk extra veel. Met ook in het wielrennen de Classica San Sebastian. Iedereen keek naar Remco Evenepoel. Die man wou daar al voor de 4e keer winnen en recordhouder worden. Is het hem gelukt? Aha.
1: De bolletjes strijden tegen de tweede van het eindklassement. Daar zijn ze helemaal boven. Evenepoel Monster, Carapaz nog even.
2: Substantieel. En hier zijn ze in de laatste rechte lijn, maar je ziet de finish nu pas. Het is wel een leuk beeld eigenlijk.
1: Daar gaat Evenepoel. Evenepoel nu vol op de trappers. En heeft Carapaz dan een antwoord? Nee hoor, Carapaz heeft geen antwoord. Evenepoel kan nu al eens achterom lonken. Kan nog eens blijven gaan. Nog eens kijken en winnen.
0: Zo simpel was het. Ja, niet simpel uiteraard, maar echt gewoon fantastisch om te zien hoe hij het afmaakt, Remco Evenepoel. En daarna was hij al bezig over het WK, over het parcours. Hoeveel rondjes was dat eigenlijk? Was hij daar al mee bezig? Echt, die man insane. Alle updates van de wedstrijden van gisteren kan je natuurlijk checken via Sporza. Uiteraard is er vandaag ook nog heel veel sport, onder andere met de Ronde van Denemarken. Dat is de allerlaatste. Wout van Aert zit daar nog altijd in de blauwe leiderstrui. Dus we zullen zien of hij die kan vasthouden. En de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, de tweede rit. Gisteren is hij daar gewonnen door Lorena Wiebes. En zijn er vooral ook nog vraagtekens over de conditie van Lotte Kopecky. Er werd gezegd, ja, misschien is het om zichzelf en ook de media een beetje te temperen dat ze zich inhoudt. Wie weet. Als je het wil zien, en dat kan uiteraard via VRT1 vanaf 4:15.
3: M&M. M&M. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: The man, the legend, Lost Frequencies. Are you with me op jouw zondagochtend? Ik moest al even nadenken welke dag het was vandaag. Dat gebeurt natuurlijk in een zomervakantie. Zondag 2 augustus, 20 minuten over 7. Zitten we met weinig slaap? Zitten we met veel slaap? Ben jij erbij op deze zondagochtend? Dat is de vraag die op dit moment aan het circuleren is. Jouw antwoord, nog altijd zeer welkom in de app van M&M. En je weet het, dit is M&M Throwback. De leukste throwback show die je kan hebben. Met nu ook Miley Cyrus.

0: jarig vandaag, hè? Charlie XCX. M&M. Goedemorgen. Ik moet wel even heel eerlijk zijn dat ik een klein beetje ben vergeten hoe oud ze is vandaag. Ah, 34. Dat is van mijn jaar. Van 1992. Dat is zeer goed. Dat was zeer snel gerekend. Ondertussen zijn er massa's berichten binnengekomen in de app van M&M. Ik vind dat altijd, ik vind het altijd zeer leuk om te zien op een zondagochtend, omdat ik altijd denk, shit, ik ga echt de enige sukkel zijn op dit moment die wakker is. Dat is echt niet waar. Van Fabienne hebben we een update van een menu gekregen op deze zondagochtend. Pure chocoladeschilfers aan het snijden voor bij de skier met havermout, blauwe bessen en framboos. Want binnen een dik uurtje vertrekken we voor een rit met de fietsclub. Sandra die stuurt onderweg naar Lommel Glasmarkt, de grootste van Europa. Heel veel succes. Het is ook met een foto erbij. Ziet er zeer goed uit. Dagje werken in de slagerij, dat is er ook bij Hanna en Kelly. En Dana stuurt ook onderweg naar een wielerwedstrijd met onze zoon Jeff. Hij is 10, rijdt super graag en snel met zijn koersfiets. Heel veel succes, schat. Keilief. Echt waar. Ik had ondertussen ook een berichtje gekregen van Renske, maar ondertussen is ze van mijn telefoonlijn afgesmeten. Dus we gaan ze proberen opnieuw te bellen, want het was daar zeer gezellig in de auto, moet ik zeggen.
1: Hallo.
0: Hallo, dag Renske. Goedemorgen.
1: Hallo. Goedemorgen, Evelien.
0: Je was ineens verdwenen van mijn telefoonlijn, maar dat is geen probleem, want ik heb je teruggebeld. Schat, Renske, jij bent 19 jaar, je komt uit Kalmthout en er gaan spannende dingen gebeuren vandaag.
1: Ja, hele spannende dingen.
0: Vertel.
1: Ik ben met de 3 andere cavalierleidingen onderweg naar het sportfeest in Zoersel. En wij moeten daar gaan jureren. Dus... Ja, wij moeten kijken naar dansers, wimpeliers en zo. Dus.
0: Oké, okay, is dat dan super professioneel of is dat echt gewoon van, ah ja, we gaan een beetje kijken en we zien wel wat we leuk vinden?
1: Dat moet vrij professioneel gebeuren, maar dat gebeurt niet altijd.
0: Er is ook nog één bijkomend probleem, Renske, dat we op dit moment aan het delen zijn.
1: Oei.
0: Slaaptekort. Heel goed. High five. Ja.
1: Dat is ja. Zeker aanwezig bij jou.
0: Zeker aanwezig. Neem mij eens mee. Wat heeft ervoor gezorgd dat er een slaaptekort bij jullie aanwezig is?
1: Ja, er was een festival bij ons in de buurt. En we dachten, ja, één iemand gaat, dan gaan we allemaal maar. Dan zijn we samen allemaal met een slaaptekort.
0: Dus voilà.
1: Ja,
0: ik vind dat...
1: 1 uurtje slaap.
0: Ik heb nog 2,5 uur slaap. Dus Renske, jij bent officieel met heel de bende daar de winnaar van het slaaptekort.
1: Yes. Okay.
0: All right. Renske, dat gaat er helemaal goed komen. Ik ga ondertussen ook nog voor extra energie zorgen met Natalia. Een goede meezinger voor in de auto terwijl jullie onderweg zijn. Gaat goed komen, denk ik, hè?
1: Ja, super.
0: Renske, geniet ervan. Succes met het jureren. Niet te streng zijn en veel punten geven vandaag, hè?
1: Doe zeker.
0: Bye-bye.
1: Daag.

speciaal voor Renske. En heel de bende in de auto. En natuurlijk ook speciaal voor jou. The official sound of summer. Ik heb het gisteren nog verteld. Je hebt het deze week misschien ook wel opgepikt dat er groot nieuws was richting Madonna. Want ze ging optreden tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live in Amsterdam. En het is gisteren, al ja, eigenlijk afgelopen nacht, officieel gebeurd. Op het moment dat ik in mijn bed kroop, na de trouw, om 2:30, stond ze ineens op het podium met een volledige paarse outfit. Het is zeer cool om te zien. Ook zeker als je de filmpjes aan het bekijken bent online, dat ze op een bepaald moment ook op het podium kruipt. En je moet weten, Madonna, ja, die is geen 20 jaar meer. Het ging ietsje minder vlot dan verwacht. Het leuke ook nog aan het extra concert van gisteren, of vannacht, was dat ze niet alleen op het podium is gaan staan. Op een bepaald moment kwam ook Kylie Minogue mee op het podium. Supercool om te zien, supercool om te horen. Je moet eens zeer goed luisteren. Kylie Minogue is het zo aan het vertellen, alsof dat ze zelf nog niet gelooft dat ze effectief aanwezig is.

0: Echt zo in het begin van I'm singing with Madonna on stage. Dus, ja, en dan staat ze zo te kijken. Het is super grappig eigenlijk. Ik krijg meer het gevoel dat daar een paar uurtjes daarvoor al een paar shortjes zijn binnengegaan of zo. Check de beelden. Het is zeer leuk om te zien. Misschien was je er zelf ook al bij. Dan zit je zeker met een gigantisch slaaptekort. Maar dat gaat sowieso de moeite geweest zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: M&M Throwback.
1: Evelien de Bakker.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: M&M Live.

0: Ik krijg altijd goesting om mijn koffers te pakken bij dit nummer. La Isla... Oh, mijn god. Slaaptekort. La Isla Bonita van Madonna. Dat gaat beter zijn. Ik ga je straks trouwens meenemen richting Mexico. Als dat een droombestemming is, je gaat straks nog eens weten waarom. M&M. Throwback Takeover. Maar nu mag jij mij vooral meenemen naar jouw favoriete song van vroeger met Throwback Takeover. Zeer simpel, jij gaat de boel hier even overnemen. Vlak voor 8 uur, ik heb plaats in mijn playlist. Ik heb die vrijgehouden speciaal voor jou. Want ik vind het altijd zeer leuk om nog eens een bepaalde throwback song, een song van vroeger, nog eens te herontdekken samen met jou. En vooral ook te horen waarom jij die zo leuk vindt. Dus misschien hangt daar een fantastische herinnering aangeplakt. Misschien wel met een reis erbij, maar misschien ook met de Kalië, zoals Renske daarnet. Wie weet, horen die vandaag daar een song een paar keer op die danscompetitie en gaat dat voor altijd aan de wedstrijd van 2026 blijven hangen. Wie weet, zo'n songs, zo'n herinneringen. Zeer welkom nu in de app van M&M. Titel en artiest, je gooit maar.
1: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: Want we zijn weg, hè? Mexico, Mexico. Allee! Ja, ja, want met M&M Big Trip afgelopen februari hier bij M&M kon je een trip winnen waarvan je niet wist dat je die echt wilde maken. Omdat gewoon de bestemmingen zijn zo cool geweest. En niks tegen Spanje of Frankrijk is ook top, hè. Echt top. Maar je kon trips winnen naar Japan, naar Egypte en ook onder andere naar Mexico. En dat allemaal dankzij Kilroy. En Marjolein, die is net terug van haar trip van Mexico. Goedemorgen, Marjolein.
1: Hey, goedemorgen, Evelien.
0: En ik zeg dan, je bent net terug. Van wanneer ben je terug?
1: Vrijdagochtend. Dus net terug.
0: Echt net. Alles zit zo nog vers in het geheugen. Oké, ik ga gewoon de stomste vraag ter wereld stellen. Maar hoe is het geweest?
1: Het was superleuk. Echt, woorden kunnen het bijna niet beschrijven.
0: Oké, we gaan toch een poging doen. Als je denkt terug aan je 3 weken Mexico. Wat zijn zo 3 highlights die heel de tijd aan jou blijven plakken op dit moment?
1: Ja, ik denk sowieso het eerste, als je daar buiten stapte, werd je begroet door kleur. En ik hou zelf heel hard van kleur. En het doet toch zoveel, brengt direct vreugde om al die kleurtjes te zien. Ik was al aan het twijfelen om ons huis hier ook in het roze te verven, maar dat komt niet goed, denk ik. Nee. En dan gewoon alle ontzettend lieve mensen die we hebben ontmoet, van over heel de wereld, die zelf ook aan het reizen waren of daar woonden. En dan, ja, de ene highlight na de andere, bijvoorbeeld in een luchtballon boven de tempels daar gevlogen en die daarna bezocht. Dus echt van alle angles hebben we alles goed kunnen zien.
0: Amai, maar echt leuke mensen, leuke natuur, avontuurlijk dat dan ook nog eens. Het is echt wel de trip van je leven geweest, denk ik. Was je eigenlijk ooit al zo ver geweest?
1: Nee, het was de eerste keer dat ik buiten Europa reisde. Wow. Dus het was echt alles voor de eerste keer. Maar het is heel goed meegevallen. En ook ongelooflijk maar waar, Mexico was exact de plek dat echt al heel lang op mijn bucketlist stond. Dus het moest echt zo geweest zijn. Het was niet te geloven.
0: Met M&M Big Trip en met Kilroy is het gewoon allemaal waar geworden. Als je ons eens meeneemt naar het moment dat je daar net toe komt, welk gevoel overspoelt je dan als je daar ineens voet aan grond zet?
1: Ja, toen dacht ik, oh my god, het is echt waar. Ik dacht nog de hele tijd, ze biedt, komt hier een verborgen camera op de luchthaven. Zo, haha, toch niet.
0: Toch niet, ga maar
1: dus toen had ik echt zoiets van, ja. Toen dacht ik, amai, het is echt. En ik zeg het, hè, die stad slaapt ook niet. Dus we kwamen daar s'avonds aan en je zit al direct in de sfeer en dat was ongelooflijk.
0: En je was gewoon al helemaal mee met Mexico en 3 weken daar geweest, 3 weken genoten van zon, van avontuur, van alles bij elkaar, de prachtige natuur, de prachtige mensen. Marjolein, ik krijg het al helemaal warm van om zelf ook te vertrekken.
1: Ja, doen zou ik zeggen.
0: Voilà. De tip voor volgend jaar is meegenomen. Misschien ook voor jou natuurlijk, als je op deze zondagochtend aan het luisteren bent. Marjolein, dikke merci. Geniet nog van de nagolven van Mexico. Geniet nog van de trip daarna en het delen daarvan. En dikke merci ook om zo vroeg op te staan op deze zondagochtend.
1: Geen probleem. En heel erg bedankt ook aan M&M voor deze droom waar te maken. En aan Kilroy.
0: Ah, voilà. Iedereen bedankt. En daar worden we gewoon allemaal heel warm van. En daar doen we het natuurlijk voor. Marjolein, dikke merci. Geniet van de zondag.
1: Jij ook. Doei.

heerlijke Keen met Somewhere Only We Know. M&M. Throwback Takeover. En dat op jouw zondagochtend, 8:05. De zon is er zachtjes aan het doorkomen en dat is zeer leuk om te zien. En dat effect kan je ook wel hebben als je een superzomerse Throwback Takeover song hebt doorgestuurd. Titel en artiest. En ook Eline heeft dat gedaan met een grote smile en heel veel hartjes. Ze zegt, dat is gewoon een nummer dat ik altijd in mijn Spotify-playlist heb zitten en elke keer opnieuw word ik er super gelukkig van als het opschiet. En dat is wat je moet hebben natuurlijk. Het is ook wel even terug populair geweest op TikTok. Uiteraard, op welke plek anders. Dus je gaat het sowieso herkennen. Vooral het stukje met de gentleman. Ga het maar zoeken in deze MKTO. Dit is Classic.

0: Anneke Stuurt. Wauw! Zeer leuke throwback song. Je wordt er helemaal vrolijk van op de zondagochtend. Dat is natuurlijk de bedoeling van Eminent Throwback. En we gaan ook door tot 10.
1: Vanavond op VRT1.
2: Badde, pak maar uw valise. De kampioen gaat op reis.
3: Oh. Oh.
2: Volgende week spelen wij tegen de ploeg van hem in de Provence.
3: Oh.
1: Op VRT1 gaan de kampioenen op trip. In de film Kampioen zijn blijft plezant. Op VRT Canvas begint de nostalgische romantische reeks Mixtape. En VRT Max zorgt voor uren spanning en avontuur met Flikken Maastricht. Tot vanavond.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen, want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen, doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur. En dit is Toon Janssens.
7: Bij ongevallen met voetgangers of fietsers plegen daders vaker vluchtmisdrijf. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van vluchtmisdrijf. Vorig jaar gebeurden 4.800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. Dat aantal zit in stijgende lijn, ook al worden de meeste daders toch gevonden, zegt het Verkeersinstituut Vias.
8: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs. Of zijn ze niet in orde met hun papieren.
7: De ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens die rijden op zonne-energie. De studenten reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer. Van de staat Minnesota in het noorden van de VS naar Texas in het zuiden. De vreugde is groot, zegt 1 van de 30 studenten uit het zonnewagenteam.
9: We zijn ongelooflijk blij. Het is een hele mix aan emoties. Ja, het resultaat van een jaar alles geven. Ieder uur van de dag eraan werken en erover nadenken. Vreugde is nogal een kleine manier om het te beschrijven, maar ik kan niet echt een ander woord verzinnen.
7: De studenten van de Universiteit van Delft in Nederland eindigden als tweede en alle samen deden er 40 teams mee aan de wedstrijd. In de Russische hoofdstad Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gestorven, er vielen ook 21 gewonden. De politie zegt dat een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing had gebracht toen ze probeerde om binnen te komen. Zij is 1 van de doden, samen met een bewaker en een klant. Volgens een aantal media en getuigen was er een privéfeest aan de gang van een belangrijke generaal van het Russische leger. En dan nog dit. Madonna heeft vannacht opgetreden op de World Pride in Amsterdam. Het optreden duurde 1.5 uur en de Australische zangeres Kylie Minogue dook ook op als onverwachte gast om mee te zingen. En in de namiddag, gisteren dan, had de Canal Pride eigenlijk al plaatsgevonden met een botenparade op de Amsterdamse grachten. Die lokte 500.000 bezoekers en de optocht verliep zonder grote incidenten. Het weer nog. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee. Maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
0: Amai, dat is het.
1: M&M. Evelien de Bakker.
0: Hier wel grote incidenten, genaamd Calvin Harris en Rihanna op jouw zondagochtend. Dit is This Is What You Came For.

Goedemorgen Evelien, van mij mag het elke dag M&M throwback zijn. Zo leuk om de vergeten parels en nieuwe parels te horen. Absoluut. Mijn bioritme zou het wel niet aan kunnen, lieve Lindsay. Daar vrees ik voor. Maar de goede throwback songs die zijn meer dan aanwezig elke zaterdag en zondagochtend. En dat tussen 7 en 10, vaste afspraak. En de reden om misschien te blijven luisteren, naast de goede songs uiteraard. The man, the legend, David Guetta. Hoe dat juist zit, ik vertel het je zo meteen. Fleetwood Mac nu. Can you hear me?

misschien toch niet. M&M. Want ik heb het hier al gespot in de app van M&M, ook al in de vroege ochtend, zo rond 7 uur. Heel veel mensen met een beetje een slaaptekort. Dat kan gebeuren natuurlijk op een zondagochtend. Ik zit er zelf ook mee. Ik heb een trouw gehad. Ik ben niet om 10 uur naar huis gegaan. Nee, zeker niet. Het was 2 uur 's nachts, dus eer dat je in je bed ligt, zeker 2:30. Dus team weinig slaap, zeer aanwezig. En ook Marieke, die had nog een berichtje gestuurd dat ze zelf ook een trouw had gisteren. En dat ze zelfs haar bed nog niet heeft gezien. Dat is nog veel spectaculairder uiteraard. Hopelijk vind je je bed over een paar minuten wel en kan je genieten van een goede powernap. En ik snap het, als je toch zoiets hebt van die zondagochtend, ik wil fris zijn en dat is vandaag wel het geval. Ah, wel, we kunnen dan misschien de zondag van volgende week al volledig verknoeien, maar op een zeer goede manier. Want ik kan jou volgende week zaterdag naar On The Beach sturen. Dat is een festival op het strand van Zeebrugge met vooral het uitzicht op de zee, dat is één ding, maar ook op David Guetta. Die gaat daar optreden en je weet het, dat gaat een volledig andere setting zijn dan bijvoorbeeld Ushuaia in Ibiza of Tomorrowland hier in Boom, dat nog maar net is geweest. Dat wil je meemaken en dat kan je nog meemaken. De allerlaatste kans straks hier in M&M Throwback. Na 9 uur gaat het gebeuren, dus blijf er zeker bij en dan gaan we misschien wel samen feesten volgende week zaterdag in Zeebrugge. Maar waar er ook nu al wordt gefeest, dat is in Blankenbergen. Met VRT Zomerhit. Je hebt het gisteren misschien wel gezien op VRT 1. Het was de eerste aflevering die je kon spotten. Onder andere Meteor heeft zijn nooduitgang daar live gebracht. Stan van Samang met Hot Shot. Onze Judith met I'd Love To Be In Love. En zo verder. Je kan het ook allemaal herbekijken via de app van VRT Max. En dan weet je, we zijn echt vertrokken hè, met VRT Zomerhit. Dus je kan het blijven checken. Je kan ook blijven stemmen natuurlijk via de app van VRT Max. En volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering. Onder andere met optredens van Aaron Blommaert. Ook onze DJ-licious samen met Milo en Line de Douw onder andere. Dus ga checken en ga er vooral van genieten.

0: de heerlijke dance vibes. Die krijg je nu in M&M Throwback van Milk Kink. En vanavond ook in de radioshow van Dino. De winnares van Start to DJ 2026. En jawel, ze stond al op Tomorrowland. En nu ook haar eigen radioshow hier op M&M. Kan je heel de zomer van genieten trouwens op zondagavond van 9 tot 10. Dus zorg dat je erbij bent. Nu is het tijd voor M&M 1000 Unlocked. Het makkelijkste spel ter wereld. Want het enige wat jij moet doen is een getal doorsturen van 1 tot 1000. Dat zorgt ervoor dat ik naar de lijst ga kijken. Jouw getal daar naartoe gaan scrollen en gaan kijken welke song op die positie stond vorig jaar in de M&M 1000. Dus verras me met jouw getal en laat het vooral zien in de app van M&M.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: het vlotjes terug.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go,
4: deze week kom je bij Spar voor...
5: Alice, zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue.
1: Met de vrienden natuurlijk.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: M&M.
6: M&M Throwback.
7: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Het is zondagochtend, dus het moet zeker niet ingewikkeld zijn. Voor M&M 1000 Unlocked gaan we Emily Calland volgen. Want stuurt 208 door. En dat is de dag die we vandaag zijn. Exact 2 augustus. Dat brengt ons dus bij de nummer, of het getal 208 in jouw M&M 1000.
1: 208.
0: En dan start deze song en ik moet zeggen dat ik dacht van, huh, is dit niet te recent? Maar dit is al van 2021, 5 jaar geleden. Vind ik officieel M&M Throwback, vanaf 5 jaar geleden. Ja, met Goldband. Dit

0: vijf jaar geleden. Echt, dat moest even binnensijpelen hoor. Deze koolband, noodgeval. We gaan meteen beginnen met de reanimatie. 1 minuut over 9:30. Straks ook met Juanes La Camisa Negra op jouw zondagochtend. Maar nu met de hoofdpunten van het nieuws met Toon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader vaak weg. In 1 op de 4 gevallen. Naast voetgangers zijn ook fietsers vaak het slachtoffer van vluchtmisdrijf. De ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens die rijden op zonne-energie. En in de Russische hoofdstad Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gestorven en er vielen ook 21 gewonden. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9:00 of vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Juanes, La Camisa Negra. Dat voorspelt gewoon heet weer. Maar ik denk, de man die het nog beter kan voorspellen, dat is uiteraard Bram. En wat denk je, Bram? Wat weet je over de temperaturen van vandaag? Daar zit science achter natuurlijk.
1: Ja, wel, ik denk en ik weet dat het nog wat warmer gaat worden dan gisteren. Okay. Gisteren waren die temperaturen nog wel draaglijk. We hadden zo'n 5 à 26 graden, maar vandaag doen we nog een schepje bovenop. We gaan naar 30 tot 31 graden in het binnenland. Met ook wel wat meer wind. Meestal matige wind uit het oosten tot noordoosten. Aan zee, daar is het wat koeler, alhoewel ook daar hebben ze 25 graden op het strand met deze namiddag een goed voelbare zeebries. Boven ons hoofd een paar wolkenvelden, een paar stapelwolken komen er straks ook nog bij, zeker in het oosten van het land, maar vooral de zon die de hoofdrol krijgt. Vannacht krijgen we vrij veel hoge wolkenvelden en ja, het wordt een heel zachte nacht. Het koelt minder goed af dan de voorbije nachten. De minima liggen rond een 18 à 19 graden in de landelijke gebieden. In de grote steden blijven zelfs nog 22 graden behouden. Morgen dan zonnig en ja, nog wat warmer. Drukkend warm zelfs. 33 tot 35 graden. Zwoel weer. Met dan tegen morgenavond en in de nacht naar dinsdag een aantal onweersbuien. Ook dinsdag dat wisselvallige weer. Dus ook dan zijn er een aantal stevige onweersbuien mogelijk. Op meerdere plaatsen dan toch wel in het land. Het blijft ook warm. Temperaturen rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het minder heet, maar nog altijd zomers warm met nog kans op een enkel buitje.
0: De zomer blijft maar verlengen. En nu nog meer zomer met The Magician en Sunlight.

terugkijk bij Suikerrock, wat volgend weekend ook is, dan zie ik een Aaron Blommaert staan, een Bassera, Snelle, Suzanne en Freek. En het leuke van alles, jij kan tickets winnen via VRT Max. Dus doe dat en wie weet ga jij volgende week wel richting Suikerrock. Straks kan je nog altijd tickets winnen voor David Guetta. Na 9 uur ga ik je uitleggen hoe je dat nog kan fixen. Maar de Lokerse feesten, dat is ook altijd een zeer leuke bestemming. Ik moet het toegeven, ik ben een beetje niet objectief. Want ik kom van die buurt, dus natuurlijk de Lokerse feesten. Ik ben daar al heel vaak naartoe geweest. Dit jaar ook opnieuw, maar ik ga wel wachten tot de allerlaatste dag. Want dan op de affiche Lost Frequencies en Netsky. Lekker gaan dansen op die zondag. Ja, wordt goed, wordt heet, wordt zeer plezant. En het is mij ook opgevallen dat heel veel super toffe throwback-artiesten eigenlijk op de affiches staan van de Lokerse feesten. En ik dacht op deze zondagochtend, ik ga jou er eentje laten uitpikken. Dus ik heb 3 suggesties welke song we straks gaan horen. Jij mag kiezen. A, B of C mag je doorsturen in de app van M&M. De letter A mag komen als je deze mannen volledig wil horen. The Boys van de Cooks. She moves in her own way. Woensdag staan die om 8 uur op de Lokerse feesten. Dit is de letter A. Maar B is ook een optie natuurlijk.

woensdagavond 9:30 op de mainstage van de Lokerse feesten. Jouw letter C. Dus laat maar komen. Wie wil je horen? De Cooks, dan stuur je A. De jeugd van tegenwoordig, dan stuur je B. Of toch liever Tom O'Dell, dan stuur je C in de app van M&M. En je bent vertrokken op jouw zondagochtend. Jouw keuze, je laat het maar.

uiteindelijk was de keuze toch duidelijk. Maar Niptoor, de jeugd van tegenwoordig, op de Lokerse feesten volgende week donderdag om 8:30. Dan kan je deze nog eens lekker gaan meezetten.

0: morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur. 14 nieuws. En dit is Toon Janssens.
2: Bij ongevallen met voetgangers of fietsers plegen daders vaker vluchtmisdrijf. Na verkeersongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, vlucht de dader in 1 op de 4 gevallen weg. Ook als een fietser gewond raakt, wordt er vaker vluchtmisdrijf gepleegd. Vorig jaar waren er 4800 ongevallen met gewonden waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde. En dat aantal neemt ook toe. Ook al worden de daders meestal wel gevonden, zegt het Verkeersinstituut FIAS.
3: 85% van de daders wordt gevat. Het loont dus echt quasi nooit om de vlucht te nemen. De sancties zijn ook niet min. Zware boetes, gevangenisstraffen zijn mogelijk. Maar ja, die hoogte van die straffen die lijkt de daders niet te deren op het moment van het ongeval. En dat lijkt het fenomeen ook niet in te dijken. Vaak zijn ze ook onder invloed van alcohol en of drugs, of zijn ze niet in orde met hun papieren.
2: Studenten van de KU Leuven hebben de American Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens die rijden op zonne-energie. Ze reden met hun zelfgebouwde zonnewagen in 1 week 4000 kilometer. Van de staat Minnesota in het noorden van de Verenigde Staten naar Texas in het zuiden. De wagen en het team presteerden heel erg goed, zegt een van deze studenten.
4: We hebben eigenlijk 8 dagen kunnen rijden zonder ook maar 1 keer te moeten stoppen. Wat dat ook voor ons een nieuw record is. Daarnaast ook het inoefenen van de procedures, het oefenen op het rijden tussen toch wel druk verkeer hier in de Verenigde Staten, heeft van ons convoy echt wel een geoliede machine gemaakt.
2: Alles samen deden er 40 teams mee aan de Solar Challenge in de VS. In de Russische hoofdstad Moskou is gisteravond een aanslag gepleegd in een restaurant. Daarbij zijn 3 mensen gestorven en er vielen ook 21 gewonden. De politie zegt dat een vrouw een zelfgemaakte bom tot ontploffing had gebracht toen ze probeerde om binnen te komen. Die vrouw is zelf een van de doden samen met een bewaker en een klant. Volgens een aantal media en getuigen was er een privéfeest aan de gang van een belangrijke generaal van het Russische leger. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilms Goodfellas en Carlito's Way. Maar hij is waarschijnlijk het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
5: Hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
2: Vincent Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij werd 80 jaar. Het weer. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wel kans op wat wolken. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee, maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
6: Evelien de Bakker.
1: Wie gaat er lopen met het allerlaatste duo-ticket voor David Guetta volgend weekend? Jij misschien? Succes nu al voor straks.

bij de vorige tour van de script was dit het allerlaatste nummer. En dat is een zeer goede om mee te eindigen, maar ook om jouw zondagochtend mee te starten. M&M. M&M Throwback. The Script en Will.i.am met Hall of Fame recht uit de teens. En straks is er natuurlijk ook weer Teens tot 10. Als je dat nog niet kent, hier in M&M Throwback het allerlaatste half uur. Dus straks vanaf 9:30 gaan we alleen maar duiken in songs van 2010 tot eind 2019. En daar zitten uiteraard parels tussen. Ik probeer er echt songs ook uit te halen dat je zo soms iets hebt van... Amai, die heb ik al zeer lang niet meer gehoord. Of die wil ik nu terug in mijn Spotify-playlist steken. Dus blijf er zeker bij, want het wordt weer genieten. En een zeer goede reden om nu ook al aanwezig te zijn, want je wilt er naartoe. Ik heb het deze week gezien in de app

Want als jij volgende week zondag met de kleinste ogen aanwezig wil zijn op zondag, dan moet je gewoon zaterdagavond naar David Guetta gaan. Dat gaat gebeuren, niet op Tomorrowland, want dat is natuurlijk al gepasseerd, maar wel richting On The Beach. Dat is een heerlijk festival op het strand van Zeebrugge. En dat is dus een zotte locatie, zeer uniek ook om een David Guetta daar te zien. Het gaat een beetje voelen als Ibiza, denk ik. Zeker met die hoge temperaturen. En jij kan erbij zijn op onze kosten. Het is je allerlaatste kans hier bij M&M Throwback. Dus als je wil gaan, zeer goed luisteren, want de opgave is nog altijd dezelfde. Er komt een song aangespoeld op het strand van Zeebrugge. Maar welke song is het? De artiest weten we al, het gaat David Guetta zijn, sowieso. Maar de titel, die ontbreekt nog. Als jij met die kan sturen in de app van M&M, wie weet word je er dan zometeen uitgepikt hier door de computer en ga jij volgende week richting On The Beach, richting David Guetta. Dus goed focussen, zeer goed luisteren tussen de golven en wie weet hoor jij wel de song die ik zoek.

En toen ging die overkop. Maar welke song heb je gehoord? De titel die mag je doorsturen in de app van M&M. En wie weet ga jij nog naar David Guetta vol.

van Brits nog in de app van M&M dat ze zeer graag ABBA wil horen. Voilà, ik heb mijn belofte nagekomen. Ik heb haar gestuurd. Ik ga morgenochtend eentje draaien. Deal. Gedaan. Maar dit is ook een zeer goede deal, hè, jongens.

0: David Guetta. Ik kan je garanderen, als je die man live ziet, dat voel je in elke knobbel van je lijf. Ik heb hem 1 keer kunnen zien op Tomorrowland. Dat is echt insane, jongens. En de setting dat je nu krijgt, volgende week zaterdag, is nog zotter. Je waant je op Ibiza, want je gaat met je voeten in het zand staan in Zeebrugge, of op Zeebrugge, bij Zeebrugge. Alles wat je wil, maar vooral on the beach met David Guetta in het vizier. Jij kan er naartoe. Want er is daarnet weer een song aangespoeld. En jij moest mij doorsturen welke song dat was. Dat is vol een bak gedaan. De app van M&M was een beetje vastgelopen. Ik ga zeer eerlijk zijn. Maar dus, als jij een antwoord hebt doorgestuurd, hou de gsm dan dicht bij jou. Want wie weet gaat de telefoon nu gaan rinkelen bij jou.
1: Hallo,
0: met
1: Naomi.
0: Dag Naomi, goedemorgen met Evelien van M&M.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik bel je niet zomaar Naomi. Jij hebt een bericht gestuurd met een titel van David Guetta. Ja, normaal gezien als alles goed gaat, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Welke titel heb jij doorgestuurd? Welke song denk jij dat is aangespoeld geweest?
1: Play Hard.
0: Oké. Okay. Ik moet zeggen, er zijn echt veel verschillende antwoorden binnengekomen. Het was echt tot... We gaan nog eens mee duiken in de golven, Naomi. Ja. Half verdronken, maar het klopt helemaal, Naomi. Jij gaat naar David Guetta.
1: Joepie.
0: Waarom wil je hem zo graag zien?
1: Ja, we kennen die business van vroeger en heeft gewoon supergoeie muziek. En op Tomorrowland hebben we het niet kunnen zien, wat dat heel jammer is.
0: Oei, hoe is dat gebeurd? Je bent dan op Tomorrowland en dan mis je een van de headliners.
1: De shotjes van de moesbar.
0: Zeer goed excuus. Nee, ik snap het. Ja, dan is de mainstage soms terug moeilijk te vinden, uiteraard.
1: Ja,
0: maar kijk, de weg richting Zeebrugge ligt open, richting On The Beach en vooral richting David Guetta. Nu geen shotjes, maar wel vooral David Guetta. Je gaat hem niet missen, Naomi, want jij gaat er naartoe. Veel plezier.
1: Dank u wel.

alle tickets zijn uitgedeeld, maar we kunnen jou nog altijd naar Suikerrock sturen volgend weekend. De app van VRT Max, daar moet je klikken op het kanaal van M&M. Daar een beetje naar onder scrollen en dan wordt alles duidelijk. Dus feesten, het gaat sowieso lukken. Ik stel voor op deze zondagochtend dat we even gas terugnemen. En dat kan perfect natuurlijk met deze Oasis. Dit is nou eens Wonderwall. Goedemorgen.

Maestro Stromae op jouw zondagochtend. Hoe zou het met zijn Japans zijn? Ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien, maar online verscheen er op zijn Instagram onlangs een filmpje dat hij in het Japans aan het zingen was. En dat klonk echt zeer goed. M&M. M&M Throwback. Wat ook altijd zeer goed klinkt, dat zijn artiesten die echt jaren geen nieuwe muziek hebben uitgebracht en dan ineens terug zijn. En dus gaat ook effectief gebeuren voor Destiny's Child. Het is meer dan 20 jaar geleden, van 2004, dat er nog iets nieuws ooit is uitgekomen. En nu gaat het effectief gebeuren. Ik dacht eerst dat het een soort van, ja, weet ik veel, gewoon basic nieuwe remixen was of zo van bestaande nummers. Maar blijkbaar zijn het echt wel 10 tot 15 remixen van een paar vorige songs, maar ook van songs die nog nooit zijn uitgebracht. Dus ja, kan ik dan wel nieuwe muziek noemen, uiteraard. Het leuke is ook dat er verschillende gastartiesten dan ook zijn beginnen meezingen op die tracks van 20 jaar geleden. Bijvoorbeeld een Missy Elliott gaan we daar ook op tegenkomen. Dus ik vind het wel cool. Ik ben wel zeer benieuwd wanneer het ook allemaal gaat gebeuren, want dat is niet super duidelijk. Maar dat er wel iets zit aan te komen, dat is wel bevestigd en dat gaat ook zo zijn. Destiny's Child. Als ik die groep zeg, misschien is er wel één nummer dat meteen in je hoofd springt. En bij mij was dat niet het typische Survivor, maar wel deze. En ik ben zeer benieuwd of je die nog gaat kennen.

AM to PM. Zeer goede suggestie. Maar ik ga die meenemen in mijn hoofd. Dat was ik een beetje vergeten. M&M. Dat is natuurlijk ook het genot van M&M Throwback. Songs terug horen die je misschien een beetje vergeten was. Deze ken je sowieso. En er zit nu een ring rond haar vinger.

0: De vriend Dylan en natuurlijk een prachtige ring erbij. En grote smiles ook, sowieso. Zeer trots en zeer mooi om te zien, ook op Laura Tesoro. En daarmee zijn we de tiens weer binnengestapt. Tiens tot tien, dus nog een dikke 20 minuten. Zitten we alleen maar in het tijdperk van 2010 tot eind 2019. Met de zomersong van Milo van een paar jaar geleden. Dat is een goeie hoor.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België.

0: Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

welke song op dit moment jouw echte zomersong is, dat mag je volledig zelf beslissen. Maar er is een tijd geweest, naast Alvaro Soler, dat er één man was die echt elk jaar zorgde voor een zomersong. Zeker in de teens. Enrique Iglesias. Duele el corazón. Het exemplaar van 2016. Een jaar later ook.

Nathalie van Geel stuurt I like this throwback. Me too, Nathalie. Echt waar. Enrique Iglesias met I like it. En het wordt beter en beter hier in 10 tot 10. En dat heeft ook Nikita gevoeld. Heel veel hartjes doorgestuurd in de app van M&M. Zeer leuk om te zien. Blij dat je erbij bent op deze zondagochtend. Het zonnetje is erbij. De 10 songs en nu ook Marie.

de zondagplannen. Ze zien er zeer goed uit in de app van M&M. Hanne bijvoorbeeld heeft laten weten dat het met brunchje is. Over een half uurtje komen de vriendinnen van de KLJ langs. En het is al maanden geleden dat ze elkaar hebben gezien, dus het wordt ubergezellig. Laat M&M gewoon opstaan, want jouw

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Goedemorgen, het is 10:00.
11: VRT Nieuws.
10: Tony Janssens.
12: De politie heeft ingegrepen bij een illegale bijeenkomst met gepimpte auto's. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in.
13: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
12: Hongarije gaat zijn eigen of zijn enige kerncentrale vandaag tijdelijk stilleggen. Vannacht is de derde van 4 kernreactoren al afgeschakeld en de vierde volgt later op de dag. Dat komt omdat er mogelijk onvoldoende water is om de reactoren af te koelen. Het water daarvoor wordt opgepompt uit de Donau, maar er staat nu te weinig water in die rivier door de hitte. En de komende dagen wordt het mogelijk nog erger, met mogelijke temperaturen tot 32 of 42 graden. En voor alle veiligheid wordt de kerncentrale dus stilgelegd. De kerncentrale levert 40% van alle stroom in Hongarije. In Peru in Zuid-Amerika zijn 11 Europese toeristen gestorven bij een vliegtuigongeval. Volgens de regering in Peru waren de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. Ook de 2 piloten zijn bij de crash gestorven. De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Het toeristenvliegtuigje was over de beroemde Nazca-lijnen in het zuiden van Peru gevlogen. Dat zijn enorme tekeningen van dieren en figuren in de woestijngrond van zeker 1500 jaar oud. Ze zijn het best te zien vanuit de lucht. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. Hij speelde vaak de rol van gangster, bijvoorbeeld in de misdaadfilm Goodfellas. Maar hij is waarschijnlijk het meest bekend van zijn rol als Salvatore Bonpensiero of Big Pussy in de reeks The Sopranos. Die serie werd uitgezonden van 1999 tot 2007 en ging over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey.
14: Hey, hey, hey, listen to me. Your father would catch a bullet for you. Don't you ever forget that. He's a stand-up guy.
12: Vincent Pastore is bij hem thuis in New York gestorven. Hij was 80 jaar. Het weer nog. Vandaag meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw rond 25 graden aan zee. Maar in het binnenland kan het dan wel tot 36 graden worden.
15: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
16: Alexandra Gazzina.
10: Ja, ja, onze wekelijkse muzikale date met de 50 grootste hits van Vlaanderen van het moment. Eerste recap van de top 3 van vorige week. 3. Cameron Whitcomb stond op nummer 3 met zijn Kingdom of Fear. De piano van de Bauza rinkelde op nummer 2.

we beginnen direct al met een nieuwkomer. Namelijk Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Goedemorgen. The official sound of summer. The official sound of summer. 50.

0: Een nieuwe naam in de Ultra Top 50. Jeremy Vrieling.
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Hij komt er dadelijk, net als Niels de Stadvader. Ik hoor wel een heel klein beetje de invloeden wel. Bon, welke nummers verdwijnen er deze week uit de lijst? Let's check.

0: Ja, er verdwijnen toch wel een paar opvallende nummers. En die maken dan weer plaats voor nieuwe nummers. Zo werkt de Ultra Top 50. Je bent aan het luisteren naar de officiële hitlijst van Vlaanderen. Dus de meest gestreamde, de meest gedraaide nummers op de radio van afgelopen week. De meest gekochte nummers. Al denk ik niet dat er veel mensen nog muziek kopen. Maar bon, jij hebt daar dus volledig de invloed op met jouw luistergedrag van de afgelopen week. En we luisteren naar de 50 populairste nummers. We zijn aan het aftellen. Daarnet al een nieuwkomer op nummer 50, Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. En nummer 49 is ook een nieuwkomer, al is dat niet zo'n nieuwe nieuwkomer. Het is een re-entry, een nummer dat al even in de Ultra Top 50 stond en er dan weer uitging en nu opnieuw weer terugkomt. Het zijn de Romeo's met Ik zag jou maar even.
1: Ultra Top 50.
0: M&M. Nummer 49.

0: 25 in de weken in de lijst vandaag. En vandaag 7 plekken lager. Na meer dan een half jaar en 3 seizoenen in de Ultra Top 50 is Bruno Mars aan het zakken. Ja, hij stond heel lang aan de top. In de top 3, op nummer 1 zelfs. Vandaag ietsje lager, dus op nummer 48. Dat is het. Even de wiskunde bijhouden van de Ultra Top 50. Belangrijk. Ik zie hier ook nog iemand enthousiast in de app van M&M over de Romeo's daarnet. Wel leuke beat. Polonaise op een zondagochtend. Ja, het heeft natuurlijk allemaal te maken met de VRT Zomerhit dat ze in die Ultra Top 50 staan. Waar ben jij aan het genieten van de lijst? Laat mij dat even weten in de app van M&M. We zijn zondag 2 augustus. Augustus is begonnen, dat is crazy om luid op te zeggen. Want hoezo is de eerste maand van de zomervakantie zo snel voorbij gevlogen? Ik kan het niet geloven. Hoe ben jij er het maximum uit aan het halen? De zon schijnt, de hemel is blauw. De dag presenteert zich vol leuke mogelijkheden om te doen. Misschien een tripje naar zee. Misschien een zwembadfeestje bij een van je besties. Misschien een leuke wandeling in het bos of gewoon chillen in je tuin. Het kan allemaal op jouw zondag. Hoe ben jij aan het genieten van jouw ochtend, van jouw voormiddag met de Ultra Top 50? Laat het mij weten, laat het mij zien in de app van M&M. Dan gaan we samen keihard genieten van de zomer. En ga je nu ook doen met de bazaar, want die komen nieuw binnen in de Ultra Top 50. Met ooit komt er een dag een nummer van uw nieuwste plaat.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: 47.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: M&M. Make life sing. 45.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini. Met another drink. Voor Els uit Kortrijk zal die another drink wel waarschijnlijk een theetje of een koffietje zijn. Want ze stuurt, ik ga straks gaan brunchen met het hele gezin. Dat zijn de leuke plannen op een zondagochtend. Sandro Kolen uit Hek de Stad, die is helemaal niet bezig met brunch. Die stuurt groetjes van frituur. Mary Sonne, oké, superleuk. Dan werk je daar, neem ik aan. Anders heb je waarschijnlijk niet zo heel veel klanten over de vloer om 10:30 op een zondagochtend in een frituur. Alhoewel, ik weet het niet, hè, of daar een feestje is geweest en mensen zijn uitgegaan en als ontbijt friet willen eten. Dat kan ook. Jessie van Verdighem is een trui aan het maken, aan het beschilderen, zie ik in de app van M&M. Super cool om te zien hoe jij aan het genieten bent van de Ultra Top 50. Hè. We gaan gewoon los verder. Daarnet heb je Marshmallow en Kelsey gehoord met Another Drink. Die staan ook nog maar hun tweede week in de lijst. 20 plekken lager al meteen. Freya Sky daarentegen, die gaat 2 plekken omhoog met Silent Treatment richting nummer 44.
1: De officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Wel een grote hap lager dan vorige week. 19 plekken lager op jouw nummer 43. Ik zie hier een terechte opmerking in de app van M&M. Ik lees, er is nog maar één plekje over voor een nieuwkomer. En dat klopt. Ja, we hebben al 3 nieuwkomers gehad, waarvan eentje een re-entry. En dan rest er ons nog enkel de hoogste nieuwe. Daarop is het wel nog even wachten. Dat kan ik je nu al vertellen. Die is niet voor meteen. Wat er wel voor meteen is, is K3 met hun leuke panfluit. En de zomer van Oh Ja Lele blijven exact staan op nummer 42.

een zeer feestelijk nummer K3 met de zomer van Oya Lele. En over feesten gesproken, Davy van den Hende uit Ansichem die heeft iets te vieren vandaag. Want hij stuurt, vandaag wordt mijn dochter Chelsea 16 jaar. Appa! Gelukkige verjaardag daar. Wat een dag om jarig te zijn. Een zondag, zomervakantie, zo'n weer om een hele dag toffe dingen te doen. Dat is een geschenk van de hemel. Voilà. En je viert het, deze verjaardag, met de Ultra Top 50. Met nu jouw langst genoteerde. Het nummer dat al het langst in de lijst staat. 48 weken vandaag. Olivia Dean met Man I Need. Ze zakt wel 10 plekken. Maar ik geloof erin dat ze dat jaar nog kan halen. Nog 4 weken en dan staat ze er een jaar in.

0: Koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M.
4: Make life
3: sing. 40.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij...

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.

0: zijn.
1: Al zijn vierde week in de lijst. Niels de Stadsbader met vuur en vlam. Vandaag 5 plekken hoger. De zon schijnt zo hard. Het is zo'n mooie dag om toffe dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld Charlotte, die is onderweg naar de kust. Laat ze weten in de app van M&M. Hopelijk heb je niet te veel file, maar dat denk ik niet. Ik kijk in mijn rechterooghoek naar het verkeer en ik zie niet zo heel veel file. Oké, dat is keigoed. Dan kan je hopelijk heel snel gaan genieten aan het zeetje van die zon. Van een lekkere garnaalkroket, een ijsje, wat jouw hartje maar begeert. Dan is er ook nog een ander soort plan dat je zou kunnen hebben op een zondag. Sarah Kozemans uit Gent. Die verkiest om vandaag binnen door te brengen. Want ze stuurt, ik ga deze namiddag naar de cinema, naar Kattenkwaad in Egypte gaan kijken. Amai, van die film heb ik nu wel echt nog niet gehoord. Kattenkwaad in Egypte, ik heb van de Odyssey gehoord. Die heb ik afgelopen week trouwens gezien. Was keigoed, van Spider-Man. Maar Kattenkwaad in Egypte, dat ga ik zo meteen eens opzoeken. Want het klinkt wel als een zeer funny film. Je komt in de sfeer met de Ultra Top 50. Die hoor je altijd op jouw zondagvoormiddag op M&M. Met nu een heel zomers nummer. Ideaal voor als je jouw dag in de zon gaat doorbrengen. Ugel en Salto met Jamaican Bam Bam. 3 plekken lager dan vorige week.
2: M&M. Ultra Top 50. De officiële hitlijst van Vlaanderen. 99.

Jill en Salto met Jamaican Bam Bam. Wouter Dazelier uit Turnhout laat weten, ik ben net terug van vakantie en nu onderweg naar de zee voor een duik in de Noordzee. Dagje met de speedboot op de zee dus. Ah, heerlijk. Klinkt echt goed. Geniet er daar maar van die frisse plons. Gaat deugd doen met die zon. Wij gaan iets verder met de Ultra Top 50. We zitten aan nummer 38 met nu een van de toch meer verslavende songs van de afgelopen weken, vind ik persoonlijk toch. Het is Antoon met De Enige, stijgt ook 12 plekken. Dus jij bent er duidelijk op.

0: Keigo en Khalid met Save My Love. Zometeen hoor je de persoon die vorige week op nummer 1 stond. Maar geen zorgen, het is niet met de nummer 1 van vorige week. Die Die, stel je voor, het zou echt dramatisch zijn als hij nu ineens out of nowhere zo ver was gezakt. Nee, nee, het is met haar andere song die in deze lijst staat, in deze Ultra Top 50 staat. Eerst hoor je nog Kamraad met de Be Mine, jouw nummer 36 in de Ultra Top 50.
1: M&M.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Tony Janssens.
6: Veel vijvers en rivieren kleuren helemaal groen door blauwalgen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Een pak meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op plaatsen waar het water groen kleurt mag je niet zwemmen, duiken of surfen. Want het is niet veilig om in water met blauwalgen te gaan, zegt onderzoeker Pieter Boets.
7: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
6: Blauwalgen komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor of stikstof. In Oudsbergen in Limburg heeft de politie vannacht voorkomen dat er een tuningbijeenkomst gehouden zou worden. 150 mensen waren bijeengekomen op een industrieterrein om daar gepimpte auto's te tonen. Dat evenement was niet aangevraagd en dus greep de politie in.
8: Onze ploegen zijn ter plaatse gegaan en om te voorkomen dat er een illegaal tuning-event gestart zou worden, zijn zij preventief te werk gegaan. Dus ze hebben een perimeter ingesteld en de bestuurders gevraagd om de plaats te verlaten. En die bestuurders hebben hieraan gevolg gegeven.
6: In de Amerikaanse staat Washington is de noodtoestand uitgeroepen door de felle bosbranden daar. Duizenden inwoners moesten al hun huizen verlaten. In totaal woedden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 80.000 hectare hebben verwoest. Door de droogte en de sterke wind zijn de branden erg moeilijk te blussen. En de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een geplande aanval op Iran heeft afgeblazen op vraag van Iran zelf en enkele landen in het Midden-Oosten. Die landen zouden dat gevraagd hebben in afwachting van een akkoord. Gisteren waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS en Israël nieuwe aanvallen op Iran overwogen, maar de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zou Trump volgens lokale media hebben omgepraat in een telefoongesprek. Het weer nog. Vandaag is het meestal zonnig. In het oosten van het land wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen gelijkaardige temperaturen aan zee, maar in het binnenland kan het kwik dan wel stijgen tot 36 graden.
9: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
10: Alexandra Gazzina.
4: Ze hangt tegenwoordig aan trapezes in Oostende. Ons Camille, vandaag op nummer 34.

Camille met Nu dat je weg bent. Een hele goede morgen slash middag. Ja, op zondag kan die ochtend toch al eens langer duren dan normaal. Dat is helemaal oké. Pak het vast, geniet ervan. Het is maar één keer per jaar zomervakantie. Je viert jouw zondagochtend en de zon met jouw Ultratop 50. De 50 populairste nummers van de afgelopen week in Vlaanderen. En nu banen we ons even terug op Tomorrowland, waar Lost Frequencies ook echt een dikke, vette, coole set heeft gespeeld die iedereen omver blies. Hij staat nu op nummer 33 in jouw lijst met Live It All, Lost Frequencies.

5 plekken omhoog voor Thomas Gray met Rumors. En we gaan in stijgende lijn, want nu is het op nummer 31 aan Miles Smith en Niall Horan. Die gaan 7 plekken omhoog met Drive Safe. En daarna is het aan iemand om toch wel extra trots op te zijn bij Eminem. En die gaat nog straffer omhoog met 13 plekken. Maar bon, dat is voor zometeen. Eerst ga je genieten van de stemmen van Miles Smith en Niall Horan op jouw nummer 31 in de Ultra Top 50 met Drive Safe. 7 plekken omhoog dus. Enjoy!

Hoppa, 13 plekken omhoog voor Judith. Onze M&M Rising Star die gisteravond nog schitterde in de eerste aflevering van VRT Zomerhit. Ja, augustus is VRT Zomerhit maand. En I'd Love to Be in Love staat nu in jouw Ultra Top 50.

0: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
2: Ik heb totaal geen kinderwens, nooit gehad.
1: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
0: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
1: Nu op VRT Max.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: M&M.
1: 28.

de week zaterdag gaat deze Save Me Tonight weer galmen over de Noordzee in Zeebrugge tijdens On The Beach, samen met alle andere hits van David Guetta. Want hij komt naar België. Het zal nogal een verhuis worden. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat praktisch aanpakt, want hij komt natuurlijk langs met zijn Monolith Tour. En die Monolith, dat is een monolith, ja, wat dus eigenlijk het woord betekent. Een soort van constructie van ledschermen, van lichten, van alles erop en eraan. David Guetta, zijn DJ-booth, die dan daar zo heel mooi daarin zit, verwerkt. Ik vraag me echt oprecht af, hoe verhuist hij dat allemaal? Hoe pakt hij dit praktisch aan? Al een geluk dat dat geen zorgen voor jou zijn. Jij kan gewoon gaan en genieten van zijn hits. Net zoals dat je nu aan het genieten bent van de Ultra Top 50. Daarnet was het David Guetta op jouw nummer 28. En nummer 27 is voor Alex Warren met Passenger. Zal die even hard gaan als Fever Dream? Dat gaan we samen ontdekken.

0: was Sarah met All Because of You. Bijna in het midden van de Ultra Top 50. Eerst nog deze belangrijke mededeling. Door een waterlek is de Kennedy fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen er nog de hele dag duren, dus goed opletten daar. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier vanaf Kruijbeke door een eerder ongeval aan de Kennedy-tunnel. Op de E40 naar de kust een kwartier file rijden van Zwijnaarden tot Nevelen. En dan op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen.
1: Ultra Top 50.
2: Alexandra Gazzina.
1: The official sound of summer. 25.

0: Een ideaal zondagochtend nummer. Oh ja, ochtend, bijna middag. Maar ik zeg het, die ochtend die kan langer duren op een zondag. Sienna Spyro met Material Lover. En dan is nu het moment aangebroken. Een van de belangrijkere momenten in de Ultra Top 50. Want het is tijd voor de sterkste stijger. Het nummer dat het hardst is gestegen. Daarnet zaten we al met Judith. Die steeg 13 plekken. Maar er is dus nog iemand die nog een klein beetje harder is gestegen. Namelijk 16 plekken omhoog. En wie is die persoon? Het is Stella Lefty met Boston. Het is een soort van herwerking. Kijk, ze doet het echt ongelooflijk goed. Stella Lefty stijgt 16 plekken richting nummer 24 in jouw Ultra Top 50.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
1: 24. On a train.

0: behaalde inspiratie.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: M&M Live.
4: Sterkste stijger van deze week. Een ideale mix van country en van de zomer. En Martin Garrix en Ed Sheeran die gaan er nog een schepje zo.

daar wacht jou nog één nieuwkomer in de Ultratop 50 vandaag. En ik kan je nu al vertellen, het is voor dit uur. Niet voor nu, nu hoor je al de piano van Harry Styles aankomen vanuit de verte. Maar die hoogste nieuwe is nog voor zometeen. Nog voor 12 uur ga je die ontdekken. Eerst nog de American Girls van Harry Styles op nummer 21.

Summer heeft geen plek bewogen. Staat op exact dezelfde plek als vorige week met Homewrecker op nummer 20. En in afwachting van die hoogste nieuwe komt Bruno Mars ook nog even langs met On My Soul. 1 plekje lager dan vorige week. Van 18 naar 19 gezakt. Maar ja, maar 1 plekje. De goede vibes die worden gefixt door Bruno Mars vandaag met

0: met On My Soul. Ultra tot 50. Ja, en mijn big hit van vorige week wordt bij deze gepromoveerd tot hoogste nieuwe in de Ultra Top 50. Crisscross Amsterdam goot de zon in een nummer samen met de Braziliaanse Luisa Sonza. En ze vliegen hier binnen.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
1: 18.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Tony Janssens.
1: Veel vijvers en rivieren kleuren groen door blauwalgen. De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Een pak meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op plaatsen waar het water groen kleurt mag je niet zwemmen, duiken of surfen. Want het is niet zo veilig om het water in te gaan als er blauwalgen in zitten. Dat vertelt onderzoeker Pieter Boets.
2: Die kunnen bij contact met de huid en de ogen kunnen die voor irritatie zorgen. Maar bij inname, als je gaat zwemmen bijvoorbeeld, kan je wel eens een slokje water binnenkrijgen. En dan kunnen die eigenlijk voor darmklachten, maagklachten en zelfs bij langdurige blootstelling, wat meestal niet het geval is, kan er ook schade aan de lever en aan de nieren gaan optreden. Dus het is zeker en vast af te raden.
1: Blauwalgen komen vaak voor wanneer het warm en droog is bij stilstaand water met veel fosfor en stikstof. In Antwerpen is een lek vastgesteld in een waterleiding onder de Schelde. Wat de oorzaak van het lek is, wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel, die naast de Kennedy-tunnel loopt, afgesloten. Maar er kunnen ook problemen zijn voor de drinkwatervoorziening op Linkeroever. Dat vertelt de Antwerpse politie.
3: Vanmorgen is een heel dikke waterbuis lek gegaan. En dat heeft een grote impact op de fietserstunnel. Het water stroomt letterlijk naar beneden, dus we hebben die tunnel moeten afsluiten. Het is een heel dikke buis, dus die voorziet ook een groot stuk van Linkeroever van drinkwater. Nu, Waterlink is hier ter plaatse om te kijken wat de eventuele impact is. Maar zij doen er natuurlijk alles aan om ervoor te zorgen dat niemand van de bewoners daar hinder van heeft.
1: De problemen zouden nog lang kunnen duren. In Blankenbergen heeft een Nederlandse man zich vanmorgen vastgereden op een grote trap vlakbij de Zeedijk. De bestuurder had Waze gebruikt om door het centrum van Blankenbergen te rijden. Maar hij had niet door dat de weg plots eindigde en overging in trappen. Dat vertelt de politie van Blankenbergen.
4: Dat was een Nederlandse man van 74 jaar die Waze aan het volgen was en die vermoedelijk verstrooid was, waardoor dat hij eigenlijk van de trappen gereden is in plaats van even verder te rijden en de volgende helling dan af te rijden. Dat is een zeer vreemde situatie en dat is bij mijn weten ook de eerste keer dat dat voorvalt in Blankenbergen, dat men probeert de trap te nemen in plaats van de rijbaan.
1: De auto werd getakeld en de schade bleef beperkt. De man had niet gedronken en had ook geen drugs gebruikt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn minstens 2 doden gevallen. De aanvallen waren onder meer gericht op een opslagplaats van een online winkel, Wildberries, waar veel Russen hun inkopen doen. Niet alle drones raakten hun doelen. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben ze 635 drones uit de lucht geschoten. Oekraïne laat weten dat het Russische oliedepots en een luchtmachtbasis heeft geraakt. Het weer nog. Het is op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee. In het binnenland kan het tot 36 graden worden dan.
5: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
6: Alexandra Gazzina.
0: Het is de final countdown richting jouw nummer 1. Zal Dai Dai er opnieuw in slagen om op die troon te zitten straks?

Topic en Becky G met Sorry Papi op nummer 17. Vier plekken hoger dan vorige week. Ultra tot 50. Goedemiddag. Alright, nog 1 uur te gaan. Zelfs minder nog, want het is al 6:56. Net voor 1 uur ga jij ontdekken welk nummer het meest gedraaid en beluisterd werd in Vlaanderen de afgelopen week. Vorige week stond Die Die op nummer 1. Het was zeker niet de eerste keer. Shakira en Burna Boy die staan daar al even. Dus de vraag is natuurlijk, wordt vandaag de dag dat ze van de troon worden gestoten? Of toch niet? Dat gaan jij en ik straks samen meemaken. Eerst nog 16 schijfjes die gaan passeren. Of ja, 15 nog voor de nummer 1. Dus ja, de ultra top 50, dat is veel wiskunde bijhouden. Maar kijk, mijn hoofd is er nog bij. We zitten aan nummer 16. En dat is Bebe Rexha met Faithless. New Religion.

Young. DJ Licious en Milo met Forever Young. Het is hier precies zo het Belgisch momentje in de Ultra Top 50. Want de volgende in de rij is Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Ook iemand om heel trots op te zijn. Die begon zijn carrière gewoon los in de garage met die goede reverb als die daar allemaal filmpjes aan het opnemen. En ineens verschijnt hij met de ene na de andere hit in de Ultra Top 50. Vandaag op nummer 14, 2 plekken hoger dan vorige week. Dit is Berre met Yesterday, Today, Tomorrow.

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: M&M. Make life
0: sing.
2: 12.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor is op zoek naar de nooduitgang in de verkeerde richting. 7 plekken lager dan vorige week. Van 5 naar nummer 12. Dat betekent dat we zo meteen de top 10 induiken. Eerst nog nummer 11 natuurlijk. Dat is Jelly Roll vandaag met zijn Good Vibes. Op I'm Good. Nee, op 11 met I'm Good. Dat ging ik zeggen.

0: deze is de top 10 van jouw Ultra Top 50 ingezet met Jonas Blue en Edge of Desire. Door een waterlek is de Kennedy fietstunnel in Antwerpen afgesloten. De problemen kunnen er nog de hele dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum of van de veerboot. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra van Sint Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel is bij Zaventem een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift 10 minuten aan vanaf Wezenbeek. En verderop is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen. In Brussel staat aan het eind van de Kruittuintunnel richting Zuid ook nog een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dus wees voorzichtig daar.
1: Ultra Top 50.
2: Alexandra Gazzina.

Alex Warren met Fever Dream blijft gezellig staan op nummer 9. Stel dat Olivia Dean met Man I Need uit de Ultra Top 50 zou liggen. Ja, ik gun het haar niet, hè, want het is nog 4 weken en dan staat ze er een jaar in. Maar stel dat het toch zou gebeuren, dan zou er natuurlijk een nieuwe langst genoteerde moeten zijn. Want Olivia Dean met Man I Need is nu de langst genoteerde. En het grappige is, Olivia Dean die staat al in de rij om zichzelf op te volgen als langst genoteerde. Mocht Man I Need eruit liggen met So Easy to Fall in Love. So Easy to Fall in Love die staat ondertussen ook al 39 weken in de lijst. Dus ontzettend lang. Vandaag ook nog eens 4 plekken omhoog richting nummer 8. Dus het enige wat we hieruit kunnen concluderen is you love Olivia Dean. We all love Olivia Dean. En ze is echt kapot goed bezig.

0: Dat is het perfecte zondagnummer. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Ja, we naderen stilaan het einde. Nog 7 songs, waarvan op nummer 7 iets dat misschien toch wel als een verrassing gaat aankomen. Ik kan zeggen, er wordt plek vrijgemaakt in de top 3. Want het nummer dat op nummer 7 staat, vandaag, heeft vorige week nog in de top 3 gestaan. Vrij hoog zelfs. Maar op dit moment gaat dat dus veranderen. En dat betekent dat er ook straks in de top 3 waarschijnlijk een nieuwe verrassing aan zal zitten komen. Maar dat gaan we zo meteen wel ontdekken. Allemaal nog voor 1 uur in jouw Ultra Top 50, de officiële hitlijst van Vlaanderen. Maar nu is natuurlijk de vraag, welk nummer uit de top 3 zakt er? Vanaf dat ik zeg hoeveel plekken die zakt, ga je het waarschijnlijk wel al weten. -5 plekken voor de Baza. Met Magnetic.
1: M&M 7.

0: Gaan we promo koken?
1: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt, of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

Talk to You. In het lijstje van de genomineerden voor VRT Zomerhit staan ook de namen Maxime en Babette te blinken met Hoe dan ook. En hoe dan ook gaan ze ook één plek omhoog in de Ultra Top 50 vandaag, richting nummer 5. Ultra Top 50, M&M. Jij kan ook nog altijd stemmen op jouw favoriet, hè? Bij VRT Zomerhit. Nu is het aan Maxime en Babette met Hoe dan ook. Hier zijn ze. Sinds

Hier is precies een thema dat terugkomt voor Terry Swims vandaag. En zo staat hij ook op zijn piek met dit nummer in de Ultra Top 50. Tot nu toe natuurlijk, je weet nooit wat de toekomst brengt. Jij bent nu op de goede plek, op het juiste moment trouwens, want zometeen ontdek jij wie jouw nummer 1 is en wie er hier nog allemaal voorbij komt in de Ultra Top 50 in de Top

Maxime en Babette met Hoe dan ook. Amai, Teddy Swims die is ook echt wel goed bezig. Vandaag 4 plekken omhoog in de Ultra Top 50 met zijn Mr. Know-It-All. Richting nummer 4, dus...

0: Daddy Swims met Mr. Know-It-All. En dan gaan we nu de top 3 induiken, hè? Spannend! Alhoewel, op nummer 3 is er niet zoveel verandering.
1: 3.
0: Want het is gewoon Cameron Woodcomb met Kingdom of Fear. Die stond vorige week ook al op nummer 3 en blijft daar gezellig staan.

Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Veldraad op 50. Ja, het moment is aangebroken. Er zijn nog twee songs over in jouw Ultra Top 50. Eén van die songs die mag zometeen op nummer 1 staan. Ofwel, zijn dat Shakira en Burna Boy met Die Die? Het zou voor hen de vijfde week zijn, als ik me niet vergis. Denk het wel. Dat ze op nummer 1 zouden staan na die WK-koorts die ze hebben veroorzaakt. Ofwel, een ander duo, Aaron Blomhardt en Zoe Levi met Tranen van Goud. Want die zijn nog niet gepasseerd. Dat betekent dat ze wel nu ergens moeten passeren. En dat betekent ook dat Aaron Blomhardt en Zoe Levi wel flink zijn gestegen. Of het nu nummer 2 wordt of nummer 1 voor hen. Dus, wie oh wie staat er op jouw nummer 1? Als je nummer 2 kent, dan ken je uiteraard ook nummer 1. Let's check.

0: Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
1: Shakira en Burna Boy met Die Die. Geniet van de zon. Geniet van jouw zondag met Fabian zometeen. En tot morgen in de ochtend.

0: Een goedemiddag, het is 1 uur. 14 nieuws. Met Toon Janssens.
1: Er gaan nieuwe Europese regels in om AI veilig te houden. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van een Europese wet in die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Er staan regels in voor ontwikkelaars van artificiële intelligentie over wat wel en niet kan. En vanaf nu moeten bedrijven ook eerlijk zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
2: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens, dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld, je gaat kijken op je IMO-website, er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan, dit is artificiële intelligentie.
1: De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt veel meldingen binnen over blauwalgen. Veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Verschillende vijvers en rivieren in Vlaanderen kleuren helemaal groen. Daardoor mag je er niet zwemmen, surfen, duiken of waterskiën. Want blauwalgen kunnen huid- of oogirritatie veroorzaken en zelfs darm- en maagklachten als je het inslikt. Kajakken of roeien kan nog wel met extra voorzorgsmaatregelen. De Antwerpse Roeivereniging vertelt hoe dat veilig kan.
3: De drinkbussen, soms komt er wat water in de boot. Dus zij drinken veel met dit warme weer. Dus wij zorgen ervoor dat altijd drinkbussen in een plastic zak zitten. Met het warme weer maken ze zich normaal onderweg wel nat. En de pet in het water steken, dus dat mag ook allemaal niet. Per ongeluk er eens invallen na een training, kan ook niet.
1: In Antwerpen is er een waterlek in een leiding onder de Schelde. De oorzaak wordt nog onderzocht. Door het lek is de fietserstunnel die naast de Kennedy-tunnel loopt afgesloten. Het herstel zal verschillende dagen in beslag nemen, zegt watermaatschappij Waterlink.
4: Het is niet eenvoudig te maken, omdat het natuurlijk in de tunnel zelf zich situeert. Dus we moeten daar met alle materialen in die tunnel zelf ons begeven om het te kunnen herstellen. En het is ook een stuk wat daar redelijk omvangrijk is in grootte. Dus ook dat is niet zo eenvoudig om dat in die tunnel te krijgen. Dat zal inderdaad werk zijn dat wel nog zeker enkele dagen op zich zal laten wachten. Ja.
1: De leiding levert ook drinkwater aan Linkeroever, Zwijndrecht en Burgt. Maar het drinkwater kan daar nog wel naartoe via andere leidingen. In Griekenland blijven de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Athene zich verder uitbreiden. Op verschillende plaatsen worden inwoners gevraagd om te evacueren. Honderden brandweermensen zijn ingezet, ze worden geholpen door vrijwilligers en er zijn ook blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. In de regio is naar schatting al 10.000 hectare land verwoest door de huidige bosbranden. Het weer op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Met wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee en in het binnenland kan het dan oplopen tot 36 graden.
0: Het is met jezelf afbreken en weer opbouwen vandaag. Beter dan therapie met Sia en Unstoppable, maar eerst Dua Lipa en Break My Heart.

Sia is unstoppable, net zoals jij. Ik ben niet te stoppen vandaag, want de vakantie daarentegen, die misschien wel. Ook al blijft die maar gaan, we zijn ondertussen al in de helft, augustus. We hebben al heel wat festivals gehad, maar er zijn er nog een paar te gaan. Dit weekend Reggae Gale, de Lokerse feesten en binnenkort Suikerrock in de stad van de suiker. Jawel, tientallende stad, durven de inwoners ook wel eens zeggen. Maar beter nog, jij kan tickets winnen. En dat via de socials en vooral VRT Max. Doe mee en dat moet je zeker doen. Want voor je het weet sta je daar tussen Aaron Blommaert, Bas Serra, Snelle, Suzanne Freek, Rafa en nog veel meer. En nu Nina Blijk met I Don't Know.

Justin Bieber brengt de bloemetjes mee. Met daisies. Wat jij vandaag ook aan het doen bent, misschien een tripje. Misschien wel naar Amsterdam. En wie er graag in Amsterdam is, dat is Mathieu Terrein. Soms wil ik blijven. Hij postte onlangs op zijn Instagram de Vrolijkstraat uit Amsterdam en schreef er ook bij dat het een superbelangrijke plek is, omdat daar heel wat nummers zijn ontstaan en letterlijk een nummer dat Vrolijkstraat heet op hun album Exit, dat onlangs werd uitgebracht. En het uitzicht van die straat werd ook gebruikt als decor voor hun Lotto Arena show. Zo zie je maar dat er eigenlijk echt altijd veel werk in steekt, zeker bij de mannen van Bazaar. En af en toe houden ze ook gewoon van de chaos. Een van hun eerste songs, helemaal uit 2016. Bazaar, met chaos dus. M&M. The official. The official sound of summer.

0: Cyrus. Heeft helemaal gelijk. Kop gewoon zelf je bloemen. Als hij of zij het niet doet, doe jij het gewoon zelf. Ondertussen is het bijna 1:30 en door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gesloten. De problemen kunnen er nog heel de dag duren. Fietsers kunnen gebruik maken van de voetgangerstunnel tussen Linkeroever en het centrum. Of van de veerboot. Voilà, gezellig bootje nemen is ook gezellig. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Meer en de grens. En op de A12 richting Brussel staat in Willerijk een defect voertuig op de rechte rijstrook. En dan nog op de buitenring rond Brussel is de oprit Expo afgesloten door een brandende vrachtwagen. Je oppassen daar, dat vooral. En nu Jason Derulo met What You Say. M&M.
1: Fabian Hermans. M&M.
2: The official sound of summer.

0: Wat zeg je daar?
1: De Loeken Heights.
0: Wat ben je aan het doen vandaag? Ben jij vandaag ter land, ter zee of in de lucht? Laat dat eens weten in de app van M&M. Wat ben je aan het doen? Wat zie je voor je? Wat zijn de avonturen vandaag? Was het ter land, ter zee of in de lucht? Het kan allemaal natuurlijk. Gewoon sturen in die app van M&M met een klein berichtje. Een emoji erbij mag ook altijd. Zometeen Billie Eilish, maar eerst Henry PFR met

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/

0: af en toe een beetje stout zijn. Mag zeker. Volgens Billie Eilish dan toch.
1: The official sound of summer.
0: Waar bevind jij je vandaag? Ben jij ter land? Ben je ter zee? Of misschien wel zelfs in de lucht? Het kan allemaal. Jarne die stuurt in die app van M&M. Ter land op de luchthaven van Zaventem. Passagiers aan het inchecken en boarden die de lucht ingaan. Groetjes, Jarne. Oh, als je vandaag op Zaventem bent en je ziet Jarne even supervriendelijk doen, maar supervriendelijk doen tegen het personeel, daar moet je sowieso zijn. Of sowieso doen. Steven uit Brugge die stuurt. Ik probeer terug mijn draai te vinden na 2 weken vakantie in Zweden. Oh, Steven, ik ga binnenkort ook naar Zweden. Dus stuur eens een paar tips door in de app. Vriendelijk doen, maar supervriendelijk doen tegen het personeel. Daar moet je sowieso zijn of sowieso doen. Steven uit Brugge die stuurt. Ik probeer terug mijn draai te vinden na 2 weken vakantie in Zweden. Oh, Steven, ik ga binnenkort.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: M&M Live.
5: Nou, zou ik zeggen, nu goed luisteren. En dan zal ik eens proberen of ik je aan de lijn krijg. Zo niet, dan is het spel verloren natuurlijk. Oké, daar gaat hij. Hanne, het is uw moment, hè? Spannend wel. Anders, ja... Now or never, zeggen ze dan. En ik denk dat het precies never gaat worden. Wat een letdown. Hallo, Hanne? Hoor je mij, Hanne? Ja...
6: Je bent verbonden met een mailbox van 04...
5: Dat is jammer. Dat is heel jammer. Misschien moeten we niet het nummer op de radio laten horen. Either way, goed geprobeerd hadden. Misschien proberen we straks nog eens terug. Maar ben jij ter land, ter zee of in de lucht? Mag je altijd laten weten in die app van M&M. Wij dromen met Tamiano David al dan de volgende zomer. Maar laten we sowieso van vandaag eerst nog genieten.

What Are You Doing Here? Sinds vrijdag loste ze Petal op de wereld, haar nieuwste album, waar iedereen enorm naar het uitkijken was, zeker na haar Eternal Sunshine Tour, die er bangelijk uitzag, niet langs België gepasseerd is, tegenwoordig weer typisch. Ze was afgelopen 2 jaar vooral Glinda the Good in Wicked, maar nu laat ze toch wel eens een stoutere kant zien op haar nieuwe album. Ze omschrijft zelf de nummers als een beetje verwilderd, net zoals ik op een door de weekse zondag, waar Eternal Sunshine dus vaak nog verdrietig, reflectief en twijfelend was, is Petal meer bedoeld als echt wat ruiger, een beetje de bozere, confrontatiegerichte. Een van mijn favoriete nummers op de nieuwe plaat is trouwens Oh Well, want daar gaat het vooral ook weer over een ex die ze good luck on your way to hell wenst. We gaan eens naar een stukje luisteren.

0: Klinkt goed. Oh Well, van de nieuwste pedal van Ariana Grande. Dus wat een queen. Nog zo'n queen, dat is Meghan Trainor met Made You Look.
1: M&M. Make life sing.
2: Fab

0: deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Een goeiemiddag, het is 2:00.
5: 14 nieuws.
4: Met Toon Janssens.
6: Er gaan nieuwe Europese regels in om AI veilig te houden. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van de Artificial Intelligence Act in. Een nieuwe Europese wet die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Voortaan moeten bedrijven altijd aangeven wanneer ze AI gebruiken. Elk Europees land moet ook controleren of bedrijven zich aan de wetgeving houden. Maar in ons land is er nog altijd geen toezichthouder. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
7: Het is zo dat eigenlijk vorig jaar al een toezichthouder had moeten worden aangegeven. Gesteld. Die toezichthouder is er niet. Dat zou het BIPT worden uiteindelijk, het instituut voor de controle op de post en de telecomdiensten. Maar dat is officieel nog niet vastgelegd. Dus als je vandaag een probleem hebt met AI, moet je al naar de rechtbank gaan trekken. En er zou ook een soort van helpdesk komen voor gebruikers. Komt eraan, zou er al moeten zijn, maar is er nog niet.
6: De Vlaamse Milieumaatschappij krijgt op dit moment veel meer meldingen binnen over blauwalgen dan in dezelfde periode vorig jaar. Blauwalgen zijn bacteriën die uitbreiden bij warm en droog weer. Ze kleuren het water groen en ze kunnen vooral gevaarlijk zijn voor zwemmers en watersporters. Kajakken of roeien kan nog wel als je je daarna goed wast met zeep en als je zeker niet onder water gaat of het water inslikt. Deze roeisters vertellen hoe ze ermee omgaan.
8: Je wordt niet echt nat. Tenzij ja, dat je erin valt, maar normaal gezien gebeurt dat niet bij het roeien.
9: Je kunt niet gaan roeien en bang hebben van een spatje water. Je moet er niet te veel over nadenken, maar gewoon de voorzorg nemen.
8: Je moet wel voor de training je drinkbus altijd in een zakje doen. En goed zorgen dat dat weggestopt is in je boot, dat dat niet nat wordt. En dan goed je handen wassen en zo.
6: Bij contact met de huid of ogen kunnen blauwalgen irritatie veroorzaken. En als je het water inslikt, kan je ook darm- of maagklachten krijgen. Na de Europese voetbalbond UEFA heeft ook de voetbalbond uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben het vertrouwen verloren in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Er wordt een grondige herziening gevraagd van het bestuur van de FIFA. Infantino trok gisteren zijn controversiële plan in om het WK deels te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA dat plan ook al afgekeurd. Het weer. Het is op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. Wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee. En in het binnenland kan het kwik dan oplopen of stijgen tot 36 graden.
4: Even de handjes in de lucht op deze mooie zondag. Doe het niet voor mij, doe het voor Nicki Minaj, want die vraagt dat. Met Starships...

Oscar and the Wolf. Om bijna 2:50 op deze mooie zondag. Festival season is nog steeds bezig. En Oscar and the Wolf die sluiten het zowat af op 11, 12 en 13 september op Voodoo Village. Aan het kasteel van Humbeek in Grimbergen. Ze waren secret headliner, maar uiteindelijk hebben ze het dan toch bekendgemaakt. Ze doen daar een DJ-achtige clubset, waarmee dat ze meer zo'n elektronische versie brengen van hun gewone nummers. Is ook wel eens de moeite. Zometeen de vonken en vuur van Clouseau, maar eerst In Your Eyes.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hey, hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.

0: done?
1: Are you done? Zij is zeker nog niet klaar, want gisteren stond ze op het podium daar in Blankenbergen. Je kon dat zien, de eerste show van VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Milk Inc, maar ook Stan van Samang. K3 heb ik al gezegd. Maar ook Celine Hermans is komen optreden, Sandra Kim, John Newman en dan de verrassende Camille Yembe. Het was heel zot. Judith was er dus ook om haar Zomerhit voor te stellen. Je kan daar nog altijd voor stemmen, online trouwens. En ze kreeg ook een vraag naar haar relatiestatus van de collega's van Radio 2.
2: Very single. Ah. Ja, maar ja, daarvoor is die song ook, hè, dus dat is goed. Dat is allemaal very on topic. Dus ja, ja, ça va. Nog niet direct, maar kijk, wat niet is, kan nog komen. Hè. De avond is nog jong.
1: Voilà, wat niet is, kan nog komen. Dat is de ingesteldheid van vandaag. Zometeen nog eens de big hit, maar eerst Spectrum van Florence en The Machine, de Calvin Harris remix.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Criss Cross Amsterdam.

af en toe een beetje unhealthy of ongezond zijn mag zeker. Het is bijna 2:30. En op de E19 richting Nederland verlies je een half uur tussen Loenhout en Meer. Dat is een beetje file rijden daar. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 10 minuten extra van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. En dan nog door een waterlek is de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen nog steeds afgesloten. En op de buitenringen rond Brussel 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

Boobestank met The Reason. Gisteren was het 1 augustus ook wel Zwarte Zaterdag. Want veel mensen die vertrekken, of zijn ja, toch van plan om te vertrekken, richting de Route du Soleil, naar de Costa del Sol of zo, naar het zuiden van Spanje. Dat is al een jaar en dag zo. En ook gisteren gaven we toch wel een piek van 313,5 kilometer file. Hopelijk is dat vandaag al wat minder. Misschien heb jij vandaag besloten om te vertrekken naar vakantie met een auto. Laat dan vooral eens weten hoe het daar is. En of je veel in de file hebt moeten staan of niet. Ik weet dat mijn ouders ook vertrokken zijn. Dus mama, papa, stuur eens iets. Maar vooral, ik denk dat ook wel de bosbranden in Spanje en het zuiden van Europa voor heel wat extra files zal zorgen. Dat hoop ik dat het daar allemaal sowieso snel opgelost is. Dat iedereen gewoon kan genieten van die welverdiende vakantie. Of je nu van de zon hier aan het genieten bent, of richting het zuiden. Move in the Sun van Hugel komt er nu sowieso aan. This is the official sound of summer.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.

Zegt de tophit bij mij op de tienerfeestjes in de Refter op school of zo. I don't know. Geweldig. We doen het met een versnelling hoger. Zometeen Plankkast van Linne de Douw en Take On Me van AHA. Maar eerst Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else. Let's go.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Live.

met haar doorbraakhit Plankgas. En op Plankgas drukken doet ze zeker, want ineens is ze ook genomineerd voor Zomerhit 2026. En het is geen zomer zonder Zomerhit. Gisteren was trouwens de eerste aflevering op VRT1. Kan je herbekijken op VRT Max. En ik ben gewoon sowieso kei blij dat er zoveel jong talent ook bij zit. Je hebt natuurlijk Judith, Basserra, Berre, Aaron Blomhardt, of course. En ook Line de Douw. Ook ja, vrij nieuw, maar ze is gewoon genomineerd. En maakt dus kans op die Zomerhit waar jij nog altijd voor kan stemmen via VRT Max. Ik was ook aan denken, wie volgen ze eigenlijk op na vorig jaar? Maar ja, wie anders? Hoe else dan Pommelien Thijs natuurlijk. Met Atlas. Was Zomerhit 2025. Hoe else, zoals ik al zei. Zeker niet Ed Sheeran, want die vraag kan je soms ook stellen. Hè. Hoeveel zomerhits heeft Ed Sheeran eigenlijk al gewonnen in zijn carrière? 0, denk ik, maar veel andere awards. Met Camera nu.

Selena Gomez breekt ons hart weer helemaal open en laat de zakdoeken weer boven pakken. Verdorie toch. Met Lose You to Love Me. Het is bijna 3 uur. En jouw official Sound of Summer klonk misschien wel met een beetje bonke bonke en tjonke tjonke. Want ik kan niet geloven dat het al een week geleden is dat Tomorrowland was. Het is gewoon al een week voorbij en we zijn weer verder en het is augustus. Het gaat allemaal zo snel. Wetende gewoon ook dat ze in Boom daar alles aan het afbreken zijn. Die hele mainstage met die trappen en zo worden nu in bakken gestoken om dan uiteindelijk mee te pakken naar Thailand. Daar is het in december zover. Maar nu dus, Dimitri Vegas en Like Mike.

0: let's go.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een goedemiddag, het is 3:00.
4: 14 nieuws.
3: Met Toon Janssens. Er zal strenger worden toegezien op AI. Vanaf vandaag gaat een nieuwe fase van een Europese wet in die ervoor moet zorgen dat artificiële intelligentie geen gevaar vormt voor onze veiligheid. Zo zullen bedrijven onder meer eerlijk moeten zeggen wanneer ze artificiële intelligentie gebruiken. Dat vertelt expert Tim Verheijden.
5: Vanaf nu ga jij als gebruiker van mogelijk AI heel duidelijk moeten zien of je bijvoorbeeld met een echte mens spreekt of dat je spreekt met een computer. Bijvoorbeeld als je chat met iemand van een webwinkel en het is niet helemaal duidelijk tot nu toe of dat een AI-programma was of een echte mens, dat moet dan vanaf nu heel duidelijk worden aangegeven. Hetzelfde als je een huis zoekt bijvoorbeeld, je gaat kijken op je IMO-website, er zijn misschien wat foto's bewerkt met AI. Vanaf nu moet heel duidelijk daarbij staan, dit is artificiële intelligentie.
3: In het Franse departement Moselle in het noordoosten van Frankrijk moeten 30.000 inwoners binnenblijven omdat er brand is uitgebroken in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
6: 'S Morgens klonken er harde knallen, ontploffingen, zeiden de bewoners. Er ontstond brand en vervolgens zagen mensen op kilometers afstand dikke zwarte rookwolken verschijnen. Er was brand ontstaan op een bedrijfsterrein in de gemeente Gandrange, waar een opslagloot staat met chemische stoffen. Als die vrij zouden komen of zouden verbranden, kan dat gevaar voor de gezondheid opleveren.
3: In het voetbal verlaat Rafael Onyedika landskampioen Club Brugge. Hij trekt naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Onyedika heeft een contract getekend voor 5 jaar. De middenvelder speelde 4 seizoenen bij Club Brugge en werd met club 2 keer landskampioen en won ook de beker van België. Bij Frankfurt wordt Rafael Onyedika ploegmaat van Rode Duivels Arthur Theat en Michy Batshuayi. En eerder zag Club Brugge ook al sterkhouders Stankovic en Tsolis vertrekken. En op het EK roeien in Varese in Italië is Tristan van den Bussen 5e geworden in de skiff, een roeiboot voor 1 persoon. Hij eindigde op meer dan 15 seconden van de Duitse winnaar. En ook in de skiff bij de vrouwen was er een 5e plaats voor Mazarine Guibert. Ze kwam nooit in de buurt van het podium. De overwinning ging naar de Britse Lauren Henry. Het weer nog. Het is op de meeste plaatsen zonnig. Met wat wolken in het oosten van het land. We halen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen rond 26 graden aan zee. En dan kan in het binnenland het kwik oplopen tot 36 graden.
4: M&M.
7: Als jij kan toveren, wat zou je dan toveren? Wel, van Bruno Mars kennen we zo meteen het antwoord. Maar eerst even snappen zoals Thanos met de Infinity Gauntlet. En Rosalie...
8: Official sound of summer.

luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB+ en op VRT Max. M&M.

Berre met het prachtige Say My Name. Oh, I hope you lie in my face. Say my name. Toch ook zijn grote doorbraakhit. Zometeen volgens mij de grootste popartiest dat we tegenwoordig hebben. Somber. En daarvoor ook de kleinste. Sabrina Carpenter. Maar eerst de rijkste waarschijnlijk. Taylor Swift met We Are Never Getting Back Together.

0: en undressed, maar jij mag je kleren zeker aanhouden. Het is bijna 3:30 op deze zondag. En op de E19 richting Nederland is het 10 minuten file rijden tussen Minderhout en Meer. En op de Antwerpse ring richting Gent sta je 10 minuten extra vast van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de A12 richting Antwerpen is bij Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een ongeval. En dan nog op de buitenring rond Brussel is het 10 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.
1: Fabian Hermans.

Another Chance van Roger Sanchez. Voor Stella Lefty, up-and-coming artist, is het geen trein naar Boston, maar wel naar Chicago. Want ze staat voor, dit jaar voor de eerste keer op het gigantisch festival daar. Lollapalooza is bezig op dit moment in Chicago. Is normaal wat voor de, ja, de meer alternatieve rock showcase. Vooral een heel cultureel event. Maar ons Stella mag daar dus staan op de Airbnb stage vandaag. Dat is wel cool. Dus misschien waarschijnlijk allemaal van die gesponsorde stages en zo. Klinkt sowieso kei cool. Dus niet naar Chicago, wel naar Boston met Stella Lefty. M&M

Ordinary van Alex Warren. Ook de mensen die zomerhit kunnen winnen zijn Milk Inc. Music is my medicine, my medicine. Can you feel it? Met een medicine. En dat is dus blijkbaar voor de allereerste keer ooit. Want hebben die in de 30 jaar dat ze bestaan, Milk Inc. nog nooit kans gemaakt of een nominatie gehad voor zomerhit. En Reggie die zei zelf dat het waarschijnlijk ligt aan dat ja, toen in den tijd Radio 2, de collega's, alle liefde, love you, nog niet echt veel dance hits draaiden. Maar die zijn nu ook wat jonger en cooler aan het worden. Dus daarmee durven ze wel eens de Milk Inc. ertussen kletsen. En het wordt gesmaakt, zegt Reggie ook, door het publiek. Speciaal kanaal met zomerhit en kan je gewoon keisimpel stemmen voor jouw favoriet. Zometeen dus Milk Inc. met Madison, maar eerst een van de coolste madammen uit Nederland. Anouk met Nobody's Wife.

0: Jeroen Blommaert en over een egotrip gesproken. De Tour de France FAM is begonnen. En ook de Tour van Denemarken, dus de ronde van Denemarken bedoel ik, dat is niet in France, hè, is ook zowel op zijn einde gekomen. En Wout van Aert die wint voor de tweede keer die ronde van Denemarken. Al heeft hij in de laatste rit, ja, hij dacht misschien een vierde ritzege binnen te halen. Hij had er ondertussen al drie in de sacoche, waardoor hij dus een optie had op die eindzege. Maar voor de vierde is het niet gebeurd. Heeft hij wel goed gedaan.
1: M&M. Make life sing. Make life sing. Make life sing.
0: En Milo had iets van Fabian, stop met babbelen. En ik kom er weer aan met You and Me in My Pocket.

0: Rochesterых. Een goedemiddag, het is 4:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
2: Benson Boone moet zijn concert in Washington uitstellen. In die Amerikaanse staat zijn er op dit moment hevige bosbranden. De noodtoestand is er uitgeroepen en al duizenden inwoners hebben hun huizen moeten verlaten. De Amerikaanse zanger zou normaal optreden in de stad Spokane, maar dat optreden gaat dus niet door. In totaal woeden er 12 grote natuurbranden die samen al meer dan 80.000 hectare hebben verwoest. Honderden mensen zitten zonder elektriciteit en de luchtkwaliteit in het gebied is sterk verslechterd door de rookontwikkeling daar. Door de aanhoudende droogte en de sterke wind zijn de branden ook erg moeilijk om te blussen. En dichter bij ons in Spanje zijn twee nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in het westen van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen sloegen dan over op struiken in de buurt en meer dan 800 inwoners zijn daar intussen geëvacueerd. En in Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. Er is een zoek- en reddingsoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, maar naar die andere wordt nog gezocht of naar de andere bemanning. En het aantal doden bij de grens tussen Marokko en Ceuta is opgelopen tot 72. Ceuta grenst aan Marokko, maar is Spaans en dus ook Europees grondgebied. De meeste mensen zouden zijn verdronken toen ze al zwemmend Ceuta probeerden te bereiken. De tienduizenden migranten kwamen daar de afgelopen dagen plots aan, of tienduizenden kwamen daar plots aan, vooral veel jonge mannen, onder meer door geruchten en oproepen op sociale media. Maar de meeste zijn ook snel weer vertrokken, omdat ze toch niet zomaar verder in Europa geraakten. Mieke Strings is in Ceuta en vertelt wat ze ziet.
3: Het lijkt er nu toch echt wel op dat de grote meerderheid, vooral Marokkaanse migranten, hier vertrokken is. In het centrum van de stad is zeker veel rustiger geworden, maar in de buitenwijken zijn toch nog wel grotere groepen migranten en vluchtelingen te zien. Vanmorgen zag ik een man plots langs mij heen stormen, de politie achter hem aan. Maar dat zie je hier dus vaker, migranten die het op een lopen zetten, achterna gezeten door de politie.
2: Sport. Wout van Aert is de eindwinnaar in de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. En de Deen Pedersen won vandaag de slotrit. Hij was de snelste in een massasprint. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig vanmiddag. In het oosten van het land wel wat wolken. We halen temperaturen tot 25 graden aan zee en tot 32 graden in het binnenland. Morgen nog iets warmer. Rond 26 graden aan zee en in het binnenland tot 36 graden.
0: En laten we vooral voorzichtig zijn met vuur deze tijd van het jaar. Maar Alicia Keys, die krijgen we niet meer geblust met Girl on Fire. Na Love Tonight.

0: Alicia Keys and Nicki Minaj.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Over een girl on fire gesproken. Olivia Rodrigo is naar verluid terug van straat. Ja hoor, het is gebeurd. Denken ze. Want we kregen onlangs nog You Seem So Sad For A Girl So In Love. Het nieuwe album van Olivia Rodrigo na een break-up met Louis Partridge, de acteur. Maar nu zou ze naar verluid, toch volgens de paparazzi press, de relatie hebben met Julian Kronenbergs. Die ook naar verluid Belgische roots zou hebben. Dus het is een klein beetje met een Belgisch kantje aan. En ja, Belgische roots, maar toch gaat madame niet in België komen optreden. Oké, dat is misschien voor later als ze effectief een relatie hebben. Maar ze werden dus gespot op een tripje naar IJsland en in New York. In Central Park, waar ze samen aan het wandelen waren. Of in Brooklyn. En Julian Kronenbergs is blijkbaar een finance bro, zoals ze hem noemen online.
2: I'm looking for a man in finance. Trust
0: dat denkt Olivia Rodrigo dan. Het zou blijkbaar heel weinig met elkaar te maken hebben, maar ze denken dat het vooral zou gaan over zijn zus. De zus van die Julian, die Jade heet ze, is blijkbaar wel bezig als DJ en dus zit wel wat in de muziekbusiness. En zo zou ze dan Olivia leren kennen hebben. Ja, het is allemaal iets daar. Ik ben heel erg benieuwd. En ik hoop dat Julian misschien haar gedachten kan veranderen en ze toch naar België kan sturen met haar nieuwe tour. Dat lijkt mij een mooi compromis om te maken, om toch de Belgen een klein beetje trots te maken. Olivia Rodrigo dus met Drop That.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met de eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig geoud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.

Offenbach. Met een million miles away. Net zoals Capitani uit Antwerpen stuurde een foto in de app van M&M op zijn containervrachtschip. Wel cool hoor, met 2,7 miljoen liter aan benzine onderweg van Antwerpen naar Kampen in Nederland. Dat is spectaculair. Maar misschien is jouw dag nog spectaculairder. Dat kan zeker, laat dat hem vooral eens weten. Zometeen met Edge of Desire, maar eerst Sign of the Times van Mr. Harry Styles.

Pauline Thijs stond gisteren op de Lokerse feesten samen met Diana Ross, die is ook langs geweest, Lenny Kravitz. Het was wel heel spectaculair, denk ik. En dat was al een derde keer dat ze daar stond en ze gaat nooit vergeten hoe zelfs haar eerste keer daar was. Ik was rap ook eens aan het zien wie er vandaag, op 2 augustus, deze zondag, wie er daar staat. En ik moet zeggen, ja, Vive La Fête staat er, Mitch Urge, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman, The Human League. Ah, die ken ik zeker. The Human League ken ik zeker. Jij misschien ook wel. Als je naar de Lokerse feesten gaat, laat dat vooral eens weten in de app van M&M. Nu Bob Sinclair en Gary Pine met Love Generation. M&M. Fabian Hermans.

The Love Generation, letterlijk. Shania uit Oosterzeelen stuurde nog een berichtje. Niets beter dan Pommelien Thijs tijdens een stevige wandeling alleen. You guys know what I need. We do, we do. Maar wat doe jij? Ben je net zoals Shania ook een lekkere stevige wandeling aan het doen? Of is het bij jou een hele andere activiteit? Misschien zwemmen of lopen of barbecuen? Stuur het even door in die app van M&M.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Oh, this is summer.
6: M&M.
7: Hey, het is Sander hier. Ik heb heel veel familie barbecues van de zomer en wilde weten hoeveel keer dat ik daar de grappige onkel ga spelen. Zo'n keer.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: M&M Live.
4: En er is al een klein barbecue-alarm binnengekomen. Ik kreeg een berichtje van Steven uit Aardooien. Die stuurt een foto niet enkel aan het zwembad met een pintje vast, maar ook van zijn smeulende barbecue waar al van alles op ligt. Ik zie satés, ik zie patatten en dan iets rond. Is dat een ananas? Ik kan niet zo goed inzoomen ook niet, dus ik kan het niet helemaal zien. Maar het ziet er allemaal nog, want ik zie daarboven ook paprikaatjes liggen. Nog wel healthy, om het zo te zeggen. Elodie uit Wervik, die zit dan samen met de friends in de auto. Komen terug van een fijn weekendje in Nederland. Dat vergeten sommige mensen, maar Nederland is er ook. En Nederland heeft heel veel te bieden. Het moet niet altijd helemaal in shakamaka zijn. Soms Nederland is ook leuk. En dat zegt Marissa ook, want die zegt groetjes vanuit het zonnige Nederland. En gaan om 6 ook heerlijk barbecuen en zijn nu aan het zwemmen. Dat is de zomer die jij moet hebben. Jan uit Wommelgem is gewoon aan het genieten van de muziek op zijn terras. Soms kan het ook op die manier. Moet niet altijd te moeilijk. Dat is zomer. Misschien ook voor jou, misschien voor mij. Zometeen Thorn van Natalie in Bruglia, maar eerst Hypnotize van Anima en Ellie Goulding.

0: Maxime en Babette met Hoe dan ook. En zo is het bijna 5 uur. Ik vind dat die aperitief uit de kast, uit de ijskast, de frigo en whatever, hoe dat je het ook zegt, mag genomen worden. We beginnen eraan, aan onze zondagavond. We break free, zou Ariana Grande zeggen. Die krijg je nu ook van mij, Sam.
1: The official sound of summer.

0: gaat.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
13: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
14: Schat, je kleine moet eten.
13: Onze kinderen moeten eten.
12: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Code Yellow!
16: Een heel goede avond, het is 5:00 met Toon Janssens.
17: Er is opnieuw code oranje afgekondigd voor de hitte. Het Weerinstituut KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in bijna heel het land. En die warmte blijft nog enkele dagen aanhouden, dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
18: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Ook dinsdag blijft het op vele plaatsen nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het wat cooler.
17: In Anderlecht in Brussel is een gewonde gevallen na een aanval met een machete, een groot hakmes. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst toen die aan het helpen waren om de bosbranden daar te blussen. Er is nu een zoek- en reddingsoperatie aan de gang. De bemanning van één helikopter is ongedeerd, maar naar de bemanning van de andere helikopter wordt op dit moment dus nog gezocht. In Spanje zijn er twee nieuwe natuurbranden uitgebroken. Door de sterke wind is een bosbrand in de buurt van Lleida in Catalonië opnieuw opgeflakkerd en uitgebreid naar naburige regio's. En in het westen van Spanje is een brand ontstaan nadat een vrachtwagen vuur had gevat. De vlammen van die vrachtwagen sloegen over op de struiken daar in de buurt. Meer dan 800 inwoners zijn daar intussen ook geëvacueerd. Sport dan. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang, nog altijd in Zwitserland. En Jonas Maas, wat is de situatie in de koers?
19: Wel, Toon, het is voorlopig het traditionele beeld van een etappe die naar een massaspurt gaat. Vijf vluchters rijden nog een goede minuut voor het peloton uit, waar het vooral SD Works is, de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, die daar het tempo bepaalt. Ze hebben nog een kleine 50 kilometer om de vluchters te grijpen. Intussen is het belangrijkste nieuws dat we al enkele Belgische opgaves hebben. Marieke Meert en Sterre Vervloed van de Lotto Intermarché ploeg zijn er niet meer bij. Ook de STE Bras heeft het er al moeten opgeven liever. Dus de Belgische ploeg is nog maar met 4 in koers om kopvrouw Sandrine Tas straks te lanceren in de sprint in Genève, waar gele truidraagster Lorena Wiebes heel graag een tweede overwinning op een rij zal boeken.
17: Oké, dankjewel Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar in de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Pedersen won de slotrit vandaag. Hij was de snelste in een massasprint. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Het is licht bewolkt. Morgen wordt het heel warm tot 36 graden. Aan zee is het koeler. Daar krijgen we temperaturen tot 26 graden. En 's avonds en 's nachts kans op buien en onweer. M&M.
16: Alles kapot tijdens deze zomerzondag. Figuurlijk stuk bedoel ik dan natuurlijk. Het muzikaal stuk komt er zometeen aan. Na Kungs en The Versus Cooking on 3 Burners. Wat een lange naam zeg.
20: The official sound of summer.
21: The official sound of summer.
20: M&M.

0: Meteor en Luna gaan stuk. Zometeen, ah nee, zometeen niet. Volgende week is het weer feest in jouw favoriete suikerstad Tienen. Tienen, tientelende stad, zoals ze wel eens durven zeggen. De locals daar. Ben ik vorig jaar trouwens ook naartoe geweest. En ik moet zeggen, dat is zo leuk, Suikerrock. Dat is niet het grootste festival dat we hebben in België. Maar dat maakt het juist zo plezant. Als in, het heeft wel echt het gevoel van een groot festival. Maar toch is het nog zo gezellig. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want er komen wel echt keiveel grote namen. Joost komt. Ook nieuwe namen zoals Bas Serra, die gaat daar een eerste grote impressie maken op een groot podium. Snelle, Suzanne en Freek, Rafa, Aaron Blommaert passeert daar ook. En jij kan daar ook bij zijn. Het enige wat jij moet doen is gewoon naar de VRT Max pagina gaan met Doe mee, lekker meedoen. Of via de socials heeft Cato Peters ook een soort opdracht, een challenge uitgestuurd. Dus daar kan je ook altijd proberen. Zometeen Black Eyed Peas, maar eerst Turn the Lights Off van Just Day.
1: M&M. The official sound of summer.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: En een beetje liefde, dat is altijd belangrijk. Zeker tijdens deze periode. Or capital H-I-M. Gisteren was het World Pride in Amsterdam. Met Kylie Minogue, die als verrassing kwam bij Madonna. En volgende week is het ook Pride in Antwerpen. Het draait gewoon allemaal om elkaar graag zien en mensen elkaar graag laten zien. Dat is het belangrijkste. En dat weet Lady Gaga ook met Born This Way.

Call It Love. Ik denk dat er een paar goede luisteraars bij waren in de app van M&M. Vooral voor de big hit die daarnet gepasseerd is. Volgens mij is het al een kleine hint naar de big hit die morgen gelanceerd wordt. Maar kijk, voor de goede luisteraars, je hebt het dan al gehoord. Want Helena stuurde ook al mijn fave nummer van het moment. Wel, ik ga toch niet meer verklappen welke het was. Dus je gaat morgen ook gewoon opnieuw naar M&M moeten luisteren. Dat ga je moeten doen, denk ik. Ondertussen is het bijna 5:30. Op de E40 richting Jabbeke vertraag je 10 minuten van Gistel tot Oudenburg. Op de E313 richting Antwerpen is het ook 10 minuten aanschuiven vanaf Wommelgem. En dan nog op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen.

0: The Rasmus met In The Shadows. Om te laten zien aan die collega's van Studio Brussel dat wij ook af en toe cool kunnen zijn. Volassen. En zo'n beetje ruiger. Maar ook zachter. Dat kunnen wij ook zeker zijn hier op M&M. Als we het over liefde hebben. Liefde en relaties. En nog veel meer. En dat vooral tijdens Lotte Gaat Diep, de podcast van Lotte van Wezenmaal op VRT Max. Allemaal te beluisteren tijdens jouw zwoele zomeravonden. Misschien ben je wel een van de gelukkigen, heb je ook een zomerliefje. Net zoals Jano die langs is geweest. Jano is een bekende TikToker en Facebooker, wou ik zeggen. Maar wie is er een bekende Facebooker? Gewoon social media persoon. En die had het over de minimum verwachtingen dat je zou hebben als je iemand aan het daten bent.
1: Geef mij aandacht, stuur mij slaapwel, goedemorgen. En dan maakt dat mij niet uit dat ik je 24 uur niet hoor. Mm-hmm. Maar zelfs dat was de bare minimum voor 19 van de gasten dat ik heb gedate, denk ik. Dus.
2: Om dat niet te doen, bedoel je?
1: Om dat niet te doen, ja.
2: Ja.
1: Dan ben ik eigen van, jij gaat toch slapen? Jij bent in slaap gevallen. Niemand valt in slaap. Je moet nog naar het toilet of je zet je gsm, of je wekker, je hebt je gsm nog vast.
2: Waarom is dat zo belangrijk dat iemand je een berichtje stuurt?
1: Als je niet bij elkaar bent, geeft het toch een beetje gevoel van oké, we zijn niet bij elkaar nu, maar ik denk wel aan u. En ik denk dat het ook wel een heel belangrijk ding is als je iemand graag hebt en iemand graag ziet, want je wilt toch weten wat die ander aan het doen is. Je wilt toch weten of iemand een goede dag heeft gehad of een slechte dag. Of mm-hmm. zo, die, gewoon, zo'n kleine dingen dat ik denk van, hoezo kunnen zoveel mannen dat niet?
2: Ja.
1: Kunnen dat niet?
2: Ja, ja.
0: Ben jij of ken jij een man die wel kan sturen, die wel berichtjes stuurt, toch een, tenminste een slaap wel of een goeiemorgen, dan mag je dat zeker eens laten weten in die app van M&M. Ook als je het niet bent. Ik ben heel benieuwd. I Don't Know nu van Nina Black. De zomerschijf.

B.O.B. en Hayley Williams. Met Airplanes. Bracht vroeger echt als de tienerversie van mezelf alle feelings naar boven, nu nog steeds eigenlijk. Leen uit Aalter die stuurde daar net thuisverpleging aan het werken in dit weer. Wel Leen, you go girl, blijven gaan. Maar hoe ziet jouw avond eruit? Is die net zoals Leen ook aan het werken of ga je ervan genieten met een barbecue of zo? Laat dat eens weten in de app van M&M.

Nehmt ihr even mee naar Miami? Miami? Miami? Amai, ik kan het eruit spreken. Miami, dankjewel Wild. Voor Tate McRae was het niet Miami, maar wel Montreal waar ze onlangs stond. En mensen denken dat ze met nieuw materiaal zou komen, omdat ze gewoon op Instagram een post had gezet waarbij ze een nieuwe font had gebruikt in de foto's. Dus dan denken mensen, oh, er komt iets nieuw. Wel, we hopen erop natuurlijk, want haar vorige album is al meer dan een jaar geleden. Dus wie weet komt er nieuw Tate-materiaal. Maar nu You Broke Me First van Tate McRae.

0: studio aan tafel. Het is bijna 6 uur.
1: M&M.
0: Zometeen de Ultra Top 50 replay. En daarna Dino met M&M Start to DJ. En maar eerst nog Afrojack. Een heel erg goede avond. Geniet ervan. En vooral van de barbecue. Oh. If

0: En goeie avond, het is 6 uur. 14 nieuws. Met Toon Janssens.
1: Er is opnieuw code oranje afgekondigd voor de hitte. Het Weerinstituut KMI waarschuwt met code oranje voor hitte morgen in het hele land bijna. En de warmte blijft nog enkele dagen aanhouden, dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
2: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel. Met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
1: In Griekenland zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst tijdens het blussen van de bosbranden daar. Twee bemanningsleden zijn na een zoekactie dood teruggevonden. Van de andere helikopter is de bemanning ongedeerd. In Griekenland zijn er grote bosbranden bij de hoofdstad Athene. In die regio is al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. In Anderlecht dan, in Brussel, is een gewonde gevallen na een aanval met een machete. Een groot kapmes is dat. Het slachtoffer is niet in levensgevaar. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer door verschillende personen aangevallen om hem te beroven. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren en op te pakken. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen is de tweede rit aan de gang met aankomst in Genève in Zwitserland. En Jonas Maas, wordt het daar massasprint?
3: Ja, het wedstrijdscenario leidt inderdaad naar die voorspelde massaspurt. We hadden 5 vluchters vandaag die al op 50 kilometer van de finish zijn gegrepen. Daarna waren er nog wel enkele pogingen en eentje is ook nog echt kunnen wegraken. De Nederlandse Rianne Marcus. Zij rijdt nu nog een halve minuut voor het peloton uit waar de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, de winnares van gisteren, het tempo bepaalt. Maar met nog maar een kleine 8 kilometer wijst alles inderdaad op een massaspurt, zo meteen aan het meren van Genève. En dus een uitgelezen kans voor Wiebes om een tweede overwinning op een rij te pakken.
1: Oké, dankjewel Jonas. En Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Pedersen won de slotrit vandaag. Hij was de snelste in de massasprint. Van Aert zat ingesloten en eindigde vanmiddag buiten de top 10. Maar hij is blij dat hij heel huids over de finish kwam en zo de eindoverwinning pakt.
4: Gewoon een beetje opgelucht. Je moet toch altijd veilig weer afronden vandaag. Het is altijd een gevaarlijke rit en ja, blij dat het nu helemaal binnen is. Zeker geen makkelijke wedstrijd. Ja, het waren 5 lastige dagen waarbij we constant de koers ook onder controle moesten houden als ploeg. Dus ja, ik denk dat de prikkel is die ik zeker kan gebruiken. En ja, dan is het nog weer een beetje beter gemaakt.
1: Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het zacht met minimaal tussen 15 en 22 graden. Het is ook licht bewolkt. Morgen wordt het heel warm, tot 36 graden dus. Code oranje in een groot deel van het land. Aan zee is het wel iets koeler. Daar krijgen we temperaturen tot 26 graden. En 's avonds en 's nachts kans op buien en onweer.

0: De beste hits van het moment hoor je hier en nu in jouw Ultra Top 50. En eerst hoor je de songs die vorige week in de top 3 stonden. Welkom!
1: Ultra Top 50.
2: Dit stond vorige week op nummer 3.
3: Als je

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
2: Ciao.
0: Frankrijk.
3: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: M&M. Ultra Top 50.
5: 40.
6: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt, jij verzacht alle.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee helikopters. De twee helikopters waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden. In de lucht raakten ze elkaar. Door de bosbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. Bij ons heeft het KMI code oranje afgekondigd voor de hitte morgen in bijna heel het land. En de warmte blijft ook nog enkele dagen aanhouden. Dat vertelt weerman Bram Verbrugge.
1: Morgen wordt het drukkend heet met maxima tot 5 of 36 graden. Code oranje werd afgekondigd voor deze hitte voor het ganse land, behalve voor West- en Oost-Vlaanderen, waar ze wellicht net onder die 35 graden blijven. Nu, we zijn zeker niet alleen. Een groot gedeelte van Europa kreunt opnieuw onder een hittekoepel, met de hoogste temperaturen deze keer voor Oost-Europa. Daar gaan ze de komende dagen lokaal naar 40 graden.
0: Bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is de brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning weer mogen verlaten. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar tweede ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze won de tweede rit met aankomst in Genève na een massasprint. Jonas Maas, Wiebes was alweer de beste.
2: Ja, het is een 2-op-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish, maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bosuit werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
0: Dankjewel, Jonas. En de Nederlander Jeffrey Herlings heeft in Lommel de grote prijs van Vlaanderen motocross gewonnen. Hij vergroot zijn voorsprong nog in het WK-klassement op onze landgenoot Lucas Koenen, die door een blessure niet kon deelnemen. In de MX2-klasse werd Sascha Koenen de eerste Belg op de zesde plaats. Hij blijft wel tweede in de WK-stand. Vanavond en vannacht licht bewolkt en zacht, minima tussen 15 en 22 graden. Morgen wordt het dus zeer warm tot 36 graden. Verkoeling is er aan zee daar tot 26 graden. 'S Avonds en 's nachts stijgt de kans op buien en onweer. En ook dinsdag nog warm tot 31 graden, maar ook weer onweerachtig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
4: Replay. Genieten van een zomerse avond als deze doe je het beste met goede muziek. Je hoort nu de hits in de Ultra Top 50. Nog eens allemaal opnieuw.
3: The official sound of summer. The official sound of summer. 35. Come on, get on up.

0: over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
1: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
2: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
3: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
1: Nu op VRT Max.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: M&M. Ultra Top 5 dus. 3

0: Het is 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Zij zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. In totaal waren er 4 mannen aan boord van de twee blushelikopters. En die waren opgestegen om ten westen van Athene water uit te gooien boven de bosbranden daar. In de lucht raakten ze dus elkaar. Door de natuurbranden nabij de hoofdstad is er al ongeveer 10.000 hectare land verwoest. En die natuurbranden die grijpen dus wild om zich heen. Veel mensen die in de getroffen of regio's wonen, of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan is een Belg die nu in Griekenland is en beschrijft de verwoesting die hij ziet.
1: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk. Maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
0: De bewoners van 5 gemeenten in het Franse departement Moselle mogen hun huis weer uit. Vanmorgen werd aan 30.000 inwoners gevraagd om binnen te blijven, nadat brand was uitgebroken in het magazijn van een chemisch bedrijf. Ondertussen is die brand onder controle en kregen de bewoners een melding dat ze hun woning dus weer mogen verlaten. 2-2 voor Lorena Wiebes in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. De Nederlandse won na de eerste rit gisteren, vanavond ook de tweede rit. Dat was in een massasprint in Genève. Het verslag is van Jonas Maas.
2: Het is een 2-2 voor Wiebes. Gisteren misschien een beetje verrassend op een lastige finish. Maar vandaag in een massaspurt staat er geen maat op de Nederlandse. Al had SD Works, de ploeg van Wiebes, het wel niet makkelijk om de laatste vluchter van de dag in te rekenen. De Nederlandse Rianne Marcus werd zo pas gegrepen in de laatste kilometer. Lotte Kopecky moest zich daar helemaal voor leegrijden. Maar Wiebes kwam er dan opnieuw heel krachtig uit. De nummers 2 en 3, Balsamo en Vos, stonden zelfs niet op de foto. Belgisch kampioen Shari Bossuyt werd vierde en Wiebes staat nog wat steviger in het geel.
0: En voor Wiebes is deze ritzege vooral het resultaat van het werk van haar team. Ze bedankte vooral Lotte Kopecky, zoals Jonas daarnet al zei, die had een belangrijk aandeel in de winst, en ook kopvrouw Anna van der Breggen.
3: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: Morgen is er de derde rit in de Tour voor vrouwen. Dan rijdt het peloton vanuit Zwitserland ook effectief Frankrijk binnen. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht ook, met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Verkoeling vind je aan zee bij 26 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

0: Plus en op VRT Max. M&M.
1: Ultra Top 50.
0: 12.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alert de Korte. Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittende van een blushelikopter. Die stortte neer nadat hij in de lucht tegen een andere helikopter botste. Veel mensen in de getroffen regio's, die er wonen of er met vakantie zijn, hebben intussen hun eigen huis of vakantiewoning moeten verlaten, omdat het vuur te dicht komt. Sixten de Haan, een Belg die nu in Griekenland is, beschrijft de verwoesting die jij ziet.
1: De woning zelf is intact gebleven, maar de hele tuin rond en alle natuur rond is volledig verschroeid. We zien dat de brandweer volledig machteloos is met zo'n grote vuurhaard en met al deze wind. Dus hopelijk voor de families die hier vastwonen en de mensen in de buurt hebben zij ook geluk, maar het blijft een enorm tragische gebeurtenis momenteel.
0: En ook andere landen blijven in de greep van het verwoestende vuur. Op dit moment lijkt er een grote brand te zijn uitgebroken niet ver van de Franse stad Carcassonne, nabij Toulouse aan de voet van de Pyreneeën. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington. In het noordwesten is dat niet ver van de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan er nog in lichter laaien. Bij een bomaanslag in het noorden van Pakistan zijn zeker 13 mensen omgekomen. 22 mensen raakten gewond. En van hen zijn er nog enkele in kritieke toestand. Op het moment was er een manifestatie aan de gang. Volgens plaatselijke autoriteiten probeerde de dader een politiekantoor binnen te dringen, maar werd hem dat verhinderd door enkele agenten. Vervolgens liet hij een bomgordel ontploffen. Bij de doden zijn er zeker 8 agenten. De aanslag is voorlopig nog niet opgeëist. Er zijn dit jaar in Pakistan al heel wat aanslagen gepleegd. De teller van de dodelijke slachtoffers staat op dit moment op 819. Bij die slachtoffers heel wat veiligheidspersoneel. Pakistan wijst met een beschuldigende vinger naar buurland Afghanistan als dader, maar de Taliban-regering ontkent altijd elke betrokkenheid. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft haar 2e ritoverwinning op een rij gepakt in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In Genève sprinten ze sneller dan de Italiaanse Balsamo en de Nederlandse Vos. Belgisch kampioene Shari Bosseit was 4e. In de laatste kilometer werd vluchtster Marcus nog gegrepen dankzij goed teamwerk van de ploeg van Wiebes. En zij bedankte dan ook haar ploeg en vooral Lotte Kopecky en kopvrouw Anna van der Breggen.
2: Het was sowieso een hele zware etappe, omdat dat middenstuk natuurlijk met die heuvelzone, dat was best wel zwaar. En uiteindelijk hebben we er ook voor gekozen om in de chase ook Lotte te zetten, omdat we iedereen nodig hadden. En zelfs Anna, die haar steentje heeft bijgedragen, ondanks dat ze ook natuurlijk voor een goed klassement gaat. Dus dat laat wel zien wat voor team we ook zijn.
0: Lorena Wiebes behoudt ook de gele leiderstrui. Vanavond en vannacht ligt bewolkt en zacht met minima tussen 15 en 22 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 36 graden en 26 graden aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is een uur lang de winnaar van M&M Starter DJ 2026.
4: Dino.
5: The official sound of summer.

0: Nog tot 10 uur. De winnaar van M&M's Start to DJ 2026.
1: Dit is Dino.

0: 10 uur, Neil Goeijavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is zo net weer opengesteld. Vanmorgen werd die afgesloten na een lek in de waterleiding. Dat lek is nu gedicht en de tunnel kan dus weer worden gebruikt. Maar toch nog niet helemaal, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
1: De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen, omdat er dan, ja, voor de technische installaties schade kan optreden als daar, ja, water opkomt. Dus ja, we gaan dat nakijken, verder controleren. Wanneer die liftschacht terug droog is, ja, dan kunnen we die lift terug in dienst nemen.
0: Bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Griekenland, niet ver van de hoofdstad Athene, zijn vanmiddag 2 mensen omgekomen. Het gaat om de inzittenden van een blushelikopter. Die stortte neer na een botsing met een andere helikopter. En ook andere landen blijven in de greep van verwoestend vuur. De grote brand nabij de Zuid-Franse stad Carcassonne lijkt wel onder controle ondertussen. En er woeden ook zware branden nabij de stad Spokane in de Amerikaanse staat Washington, nabij de grens met Canada. Duizenden hectare zijn in de as gelegd of staan nog steeds in lichterlaaien daar. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd door een tekort aan koelwater. Van aan de oevers van de Donau in Boedapest, meer uitleg door Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: Voor de kust van het Indonesische eiland Java is een veerboot in brand gevlogen. Er zijn zeker 5 doden. Nog 41 opvarenden zijn vermist. Toen de brand uitbrak waren er zo'n 270 mensen aan boord. 225 opvarenden konden gered worden. En dat lukte omdat een aantal boten en schepen in de buurt waren en zich naar de brandende ferryboot repte. De boot brandde bijna volledig uit. Wat het vuur veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. En in Turnhout hebben 2 Nederlandse zussen in alle stilte en zonder dat iemand het wist een muurschildering gemaakt als eerbetoon aan Margriet Hermans. De Turnhoutse zangeres, presentatrice en politica overleed 2 maanden geleden. De Nederlandse graffiti-kunstenaars waren in ons land op uitnodiging van de VZW Make Street Art Great Again. De eigenares van de muur, die je zo net als eerste hoort, en de buurtbewoners waren vooraf niet op de hoogte van dat project, maar het resultaat valt bij iedereen wel in de smaak.
3: We wisten er niks van. Onze buur had er ons dat tent opgemaakt. En we zijn dan gaan kijken en we vonden het heel mooi. Er stond al eens zo wat op. Graffiti, maar dat trok echt op niks. Maar deze is wel heel mooi. Dat is goed geslaagd.
4: Ik vind dat prachtig. Echt, zij verdient dat.
5: Zeer geslaagd. Het is Margriet zoals ze altijd is geweest.
0: De Nederlandse kunstenaars kenden Margriet Hermans overigens vooraf niet. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of zuiden van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: This is the official Sounds.

0: 11 uur, een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens Marokko hebben zo'n 40.000 mensen de grens proberen over te steken de voorbije dagen of Ceuta via zee al zwemmend proberen te bereiken. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn er 11 mensen omgekomen, maar volgens officiële cijfers vanuit Ceuta en Spanje zijn er zeker 72 doden. In Spaanse media circuleert onder tussen een balans van 88 doden. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is nu gedicht, voetgangers en fietsers kunnen er dus weer door. Maar er blijft wel nog een probleem met de liften, vooral dan aan de kant van de Rechterscheldeoever. Daar blijft de lift buiten gebruikt en vroegste morgen zal blijken of dat probleem opgelost geraakt. Het dance-event Festivibe in Vught bij Maasmechelen gaat door. Dat hebben de organisatoren vanavond bekendgemaakt. Daar was twijfel over na een zware brand in een loods bij een landbouwbedrijf gisteren. In die loods lag ook materiaal van het festival opgeslagen. Ondanks de grote materiële schade vindt het festival toch plaats. Dat bevestigt de organisator Iliano D'Angelo op zijn sociale media.
1: Er is een hele hoop materiaal verloren gegaan en niet alleen van de boerderij. De opslag van Festivibe was ook in deze loods. Nu krijgen we heel veel vragen van mensen. Wat gaat er gebeuren met het festival? Gaat het doorgaan? Het antwoord daarop is ja. We gaan gewoon door. We doen ons best om alles zo mooi mogelijk te maken en zo spectaculair mogelijk te krijgen. We zijn nu druk bezig met oplossingen te zoeken om onze materialen te vervangen. Maar ik garandeer dat het een knallende editie wordt.
0: Festivibe is er op 14 en 15 augustus. En in Berlijn zijn vanavond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride vorig weekend. Een bestelwagen reed toen onder meer in op een groep mensen. De geradicaliseerde dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. Mede-organisator Julia Mioska sprak de honderden aanwezigen toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
2: Wir lehnen jede Form der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bij de aanslag kwam één Poolse vrouw om het leven en er vielen ook 29 gewonden. Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden. Vanaf de namiddag mogelijk onweer in het oosten of het zuiden van het land. Mede in de app van 14 Nieuws.

0: is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is vanavond weer opengesteld voor de gebruikers. Vanmorgen was er een waterlek ontstaan daardoor, waardoor de tunnel moest afgesloten worden. Het lek is gedicht, al blijven er wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van Wegen en Verkeer.
1: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichterhoever die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: De regering van Marokko heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in en aan de Spaanse enclave Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid de voorbije dagen over de rol van zijn land. Op Marokkaans grondgebied zijn er ook 11 mensen omgekomen. Aan de Spaanse kant in Ceuta zijn er meer dan 70 lichamen geborgen. De lidstaten van de Europese Unie bespreken maandag de situatie tijdens een spoedvergadering via videooverleg. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor bedrijven. Door een historische lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd. Van aan de boorden van de Donau in Boedapest meer uitleg door Stefan Bos.
2: De Hongaarse premier Peter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: Bij een raketaanval met drones op een rechtbank in het Oost-Afrikaanse land Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen. Dat was in een stad in de regio Zuid-Darfur. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Emergency Lawyers, en het zegt bewijs te hebben dat het Soedanese leger die aanval heeft uitgevoerd. Bij de doden zijn er wellicht veel burgerslachtoffers. In Brazilië zal de huidige linkse president Luiz Lula da Silva kandidaat zijn bij de verkiezingen van oktober om zichzelf op te volgen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt op een partijbijeenkomst. Zijn belangrijkste uitdager wordt wellicht de rechtspopulistische Flávio Bolsonaro. De zoon van de vorige president, Jair Bolsonaro, is dat. Jair werd veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Na zijn nipte verlies 4 jaar geleden bestormden aanhangers zonder meer het parlement. In de huidige peilingen heeft Lula da Silva een voorsprong op Flávio Bolsonaro. En in Berlijn was er een herdenking voor de aanslag op de Pride daar een week geleden door een geradicaliseerde islamist. Mede-organisator Julia Mioscha sprak het aanwezige publiek toe. We veroordelen elke vorm van islamistische terreur, maar noemen het wel bij naam, zei ze. Maar we verzetten ons even hard tegen wie deze terreurdaad misbruikt om zo haat tegen moslims aan te wakkeren.
3: We lehnen jede vorm der Gewalt ab. Wir benennen islamistischen Terror klar und ohne Relativierung. Ebenso klar stellen wir uns jedem Versuch entgegen, die Tat für Hass gegen Musliminnen oder Menschen bestimmter Herkunft zu instrumentalisieren.
0: Bewolkt en droog vannacht, wel lang warm tot 22 graden tegen de ochtend. Maandag veel zon en tropisch warm tot 36 graden in de Kempen. En verkoeling vind je aan zee, daar tot 26 graden. Later op de dag is er kans op een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
1: Ja? Of is het ons nieuwe badkamer?
0: Oh, ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
2: Oh. Happy bathroom to you.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk mogen de inwoners van twee dorpen in het departement Gironde weer naar huis. Ze werden 2 weken geleden geëvacueerd vanwege de hevige bosbranden daar. Die branden zijn intussen onder controle en dus wordt de ontruiming opgeheven. In een van de 2 dorpen blijft nog wel de ontmijningsdienst van het Franse leger aanwezig, omdat er in het dorp bommen uit de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden die door de bosbrand mogelijk beschadigd zijn. In de Gironde werden in totaal 23 dorpen ontruimd vanwege de branden. De Marokkaanse regering heeft voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in Ceuta. Volgens de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken is er veel foutieve informatie verspreid over de rol die de Marokkaanse regering daarin heeft gespeeld. Donderdag staken plots tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar de Spaanse stad. Daarbij vielen op het Marokkaanse grondgebied 11 doden. Aan de Spaanse kant in Ceuta werden meer dan 70 lichamen geborgen. De komende dag is er een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken over de situatie in Ceuta. In Hongarije komen er voorlopig nog geen drastische maatregelen voor de bedrijven. Door een historisch lage waterstand van de Donau is de enige kerncentrale van het land tijdelijk stilgelegd vanwege een tekort aan koelwater. Dat zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor heel wat Hongaarse bedrijven. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: De Hongaarse premier Péter Magyar waarschuwt dat de komende 5 dagen heel moeilijk zijn door de aanhoudende hitte en het extreem lage waterpeil van de Donau, waardoor de kerncentrale van Pax is uitgevallen. Honderden bedrijven hebben inmiddels vrijwillig hun energieverbruik verlaagd. De regering zegt daarom dat verplichte beperkingen voorlopig niet nodig zijn, maar sluit die niet uit. Door de lage Donau zitten duizenden zonder drinkwatervoorzieningen. Toch is er ook hoop. Hier langs de Donau in Boedapest zag ik gezinnen wandelen over drooggevallen zand en grindbanken die normaal onder water liggen. Bezoekers bekijken resten van de oude Vrijheidsbrug die sinds de Tweede Wereldoorlog op de rivierbodem liggen, terwijl een kunstenaar het uitzonderlijke landschap vastlegt.
0: En de Kennedy-tunnel voor fietsers en voetgangers in Antwerpen is de voorbije avond weer opengesteld voor de gebruikers. In de tunnel was er een waterlek ontstaan, waardoor die de voorbije dag moest afgesloten worden. Het lek is intussen gedicht, maar er blijven wel nog problemen met de liften, zegt Stefanie Nagels van de dienst Wegen en Verkeer.
2: We hebben de tunnelkoker daarnet terug kunnen openen voor de fietsers, voor de voetgangers die er passeren. De liftoprichter hoeven die blijft momenteel wel nog even uit dienst. Dat komt omdat het lek zich situeerde eerder aan de kant van de rechteroever. En het water sijpelde ook langs de liftschacht deels naar beneden. En dat is momenteel nog een klein beetje het geval. En zolang dat die liftschacht, dat daar water doorkomt, ja, dan kunnen we die lift niet in dienst nemen.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 22 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dorso. Ergonomisch slapen.
3: M&M Live.